0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: 3 uur Etje Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Etje en Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is 1 graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
1: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er beginnen hier en daar wat files te ontstaan. Zo staat er file op de A15 Rotterdam-Europoort. Bij Rozenburg is de vertraging 10 minuten. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam bij Castricum ook 10 minuten oponthoud. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 is de vertraging al 20 minuten. En ook in Noord-Holland op de N244 Alkmaar-Edam tussen Alkmaar en Westgrafdijk een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privileges.

0: voordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballen gooien modes in Dussen. A style for every story.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Inwoners van Altena kunnen weer plannen indienen voor het inwonersbudget 2026. De gemeente stelt hiervoor in totaal 100.000 euro beschikbaar om ideeën van inwoners voor hun dorp of wijk mogelijk te maken. Initiatieven kunnen worden ingediend op het gebied van ontmoeten, meedoen en ondersteunen, sport en bewegen of groenvoorzieningen. Tot en met 22 juni kunnen inwoners hun plannen aanmelden via het participatieplatform van de gemeente. Later dit jaar mogen inwoners ook zelf stemmen op de ingediende ideeën. Volgens wethouder Wendy van Ooyen brengt het inwonersbudget mensen samen en ontstaan zo initiatieven die echt iets betekenen voor de gemeenschap. Meer informatie is te vinden op de website gemeentealtena.nl/inwonersbudget. Stageband Willemina en Chanticoor Muiterij Kantje Boord verzorgen op zaterdag 27 juni een muzikale avond in cultureel centrum in Sleewijk. Bezoekers kunnen rekenen op een avond vol muziek, gezelligheid en typische Hollandse sfeer. Stageband Willemina brengt bekende Nederlandse meezingers en moderne hits, terwijl het Chanticoor meerstemmige liederen zingt over zee, verre kusten en verloren liefdes. Tijdens de avond worden ook hapjes en drankjes geserveerd. De Bolterik opent om 19:30. Het programma begint om 20:00. Kaarten kosten €12,50 per persoon. En aanmelden dat kan via de website showkorps-willemina.nl/Hollandse-klassiekers.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Je hoort het goed.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. De gemeenteraad van Altena stemt naar verwachting op 23 juni in met een verhoging van het budget voor startersleningen. Tijdens de Altena-onde werd gedebatteerd over de regeling, waarbij onder meer vragen werden gesteld over de leeftijdsgrens en de verdeling van leningen binnen de gemeente. ChristenUnie-raadslid Anne Duizer pleitte voor aanvullende maatregelen, zoals koopstartwoningen en het inzetten van gemeentelijke grond om woningen betaalbaarder te maken. De meeste partijen reageerden positief op het voorstel. Starters kunnen de lening aanvragen via het stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. De dorpsraad van Uitwijk vraagt opnieuw aandacht voor de verkeersveiligheid op de Uitwijkse straat en de Lageweg. Volgens de dorpsraad zijn dit belangrijke fietsroutes voor scholieren, maar worden ze als onveilig ervaren door hardrijdend verkeer, landbouwvoertuigen en het ontbreken van fietsstroken. Voorzitter Kees Eikelboom heeft de gemeenteraad uitgenodigd voor een fietstocht tijdens de ochtendspits om de situatie zelf te ervaren. De gemeente wees eerder verzoeken voor fietsstroken af, maar in de nieuwe fietsvisie van Altena is de Uitwijkse straat inmiddels wel als aandachtspunt opgenomen. En ligplaatsschool Het Zwaantje in Werkendam dreigt na de zomervakantie te sluiten. De school biedt 1 dag per week onderwijs aan jonge schipperskinderen en is 1 van de 3 overgebleven ligplaatsscholen in Nederland. Volgens onderwijsorganisatie LOFC is sluiting nodig vanwege dalende leerlingaantallen, financiële druk en het vertrek van de enige leerkracht. Schippers uit de regio zijn een petitie gestart om de school te behouden. Die is inmiddels meer dan 1000 keer ondertekend. Het LOFC onderzoekt nog of er een oplossing mogelijk is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N203 Alkmaar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 is de vertraging 10 minuten. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bij Krommenie ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op zaterdag 20 juni speelt Bureau Pace de voorstelling Iets met Boeren op de Bloemplaathoeve in Almkerk. De voorstelling is te zien om 3:00 en om 19:30 en neemt de bezoekers mee in actuele thema's rond het platteland. Met humor en verbeeldingskracht laat de voorstelling verschillende perspectieven zien op veranderingen in het landelijk gebied. Het publiek wandelt tijdens de voorstelling langs scènes in de schuur, de stal, de wei en op het erf van de boerderij. Na afloop is er ruimte voor gesprek aan de keukentafel. Kaarten kosten €10, inclusief consumptie, en zijn online verkrijgbaar via de website bureaupace.nl/producties/iets-met-boeren. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met coördinator Thijs van Rijswijk. En dat kan via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Check it out.
0: Dit is AFM Altena's beste muziekmix.

0: idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
6: De veiligheidsregio heeft natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
5: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Henrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
7: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
5: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil 1/3 van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen files in de noordelijke...

0: helft van het land, zoals op de A7 Horen-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend, is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord ook 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio Info.
0: Stichting Geefwinkel Duurzaam Altena in Werkendam viert haar eerste verjaardag. Op 17 mei was het precies een jaar geleden dat de winkel in Werkendam haar deuren opende. Daarom werden er diverse feestelijke activiteiten en verrassingen georganiseerd. De Geefwinkel draait inmiddels op de inzet van 25 vrijwilligers. Volgens de organisatie zorgt de diversiteit binnen het team voor een sterke basis en gezellige sfeer. In het afgelopen jaar groeide de winkel uit tot een plek waar duurzaamheid en ontmoeting samenkomen. De stichting kijkt vooruit naar nieuwe activiteiten en nodigt inwoners uit om mee te denken. Iedereen is welkom om gratis te komen winkelen aan Hofje nummer 12 in Werkendam. Meer informatie is ook te vinden op de website duurzaamaltena.nl. Rivier, Zuid-Holland bereikbaar en Donkey Republic starten vanaf heden tot en met 31 juli een proef met extra vroege afvaarten tussen Gorinchem, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam. De pilot is bedoeld voor werknemers met vroege diensten, waaronder medewerkers van OVO en Rivas. De eerste veerpont vanuit Gorinchem vertrekt voortaan dan om 17:15. Reizigers kunnen hun eigen fiets meenemen of gebruik maken van de deelfietsen van Donkey Republic aan de overzijde. Met de proef willen de partijen duurzaam woon-werkverkeer stimuleren en ervaring opdoen met alternatieve reisroutes in aanloop naar de werkzaamheden aan de Merwedebrug.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
1: Ontdek het geluid van de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM.
1: Altena.
3: Beste muziekmix.
2: AFM.
1: Dit is AFM. AFM.

We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws.
3: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. In een woning aan de Floreffestraat in Werkendam is donderdagochtend rond 10:45 brand uitgebroken in de meterkast. De brandweer kwam met 1 tankautospuit ter plaatse en wist het vuur snel te blussen. Ook de politie was aanwezig en zette de omgeving tijdelijk af. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel ontstond schade aan de woning. Monteurs van Enexis kwamen ter plaatse om de situatie veilig te stellen en de schade te herstellen. Bewoners van recreatiepark De Veense Put in Veen vragen de gemeente Altena om meer snelheid bij de plannen voor permanente bewoning. De gemeente wil eigenaren de mogelijkheid geven hun recreatiekavel om te zetten naar een woonbestemming. Dat moet voor 2035 gebeuren, omdat legalisatie daarna niet meer mogelijk is. Volgens de vereniging Veense Put zorgt de lange looptijd van het proces voor onzekerheid onder bewoners. Wethouder Sjaasjei Karim zegt ook voortgang te willen maken. Momenteel zou ongeveer 40-45% van de bewoners bereid zijn mee te doen aan de omzetting. En groenvrijwilligers in Sleewijk zijn teleurgesteld over schade aan een parkje langs de Vlietstraat. Volgens hen zijn bij maaiwerkzaamheden planten, boomtakken en delen van de bodem beschadigd. De vrijwilligers werken al jaren aan het vergroten van de biodiversiteit in het park door bloemen en andere beplanting aan te brengen voor insecten en vogels. Ze vragen zich af hoe de uitgevoerde werkzaamheden passen binnen het gemeentelijke beleid voor natuur en biodiversiteit en willen hierover duidelijkheid van de gemeente.
4: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files. Er is maar 1 file die op dit moment opvalt en dat is op de N57 Rotterdam-Middelburg bij Hellevoetsluis. De vertraging is daar ongeveer een kwartier door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Stichting Sport en Spel Gehandicapten organiseert op zaterdag 13 juni weer haar jaarlijkse truckerdag. Vanuit Giessen vertrekken ongeveer 100 vrachtwagens voor een feestelijke rondrit door de gemeente Altena. De deelnemers stappen vanaf 9 uur in op het terrein van Van der Stelt Logistics aan de Expeditiestraat in Giessen. De route voert dit jaar door Uitwijk, Almkerk, Nieuwendijk, Werkendam, Sleewijk, Waldrichem, Rijswijk en Giessen. Langs de route kunnen inwoners de indrukwekkende kolonnen bewonderen. Exacte doorkomsttijden zijn niet bekend, maar de vrachtwagens zullen zich onderweg duidelijk laten horen met de klaksons en de luchthorens. Surplus organiseert deze zomer een cursus voor mantelzorgers van mensen met dementie. Tijdens 5 bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie, praktische tips en de mogelijkheid om ervaring uit te wisselen met anderen in een vergelijkbare situatie. Onder begeleiding van mantelzorgconsulent Jacqueline van der Pluim komen onderwerpen aan bod zoals ziektebeelden, zelfcompassie en het vinden van een passende ondersteuning. De cursus is bedoeld voor inwoners die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van dementie bij een naaste. De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagochtend van 3 tot en met 31 juli in Steunpunt Nieuwendijk. Aanmelden, dat kan tot 1 juli via het e-mailadres mantelzorg.altena@surplus.nl of telefonisch via 076 208 2200.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM. Ook overal te beluisteren via de digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl. Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
5: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
4: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Nicole Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
9: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
8: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
10: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
8: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl.

0: draait het om.
1: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Boudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd is op zoek naar nieuwe klarinetisten. De vereniging hoopt zowel oud-muzikanten als beginners enthousiast te maken voor het bespelen van het veelzijdige instrument. Veel mensen die vroeger klarinet speelden merken dat de liefde voor muziek nooit helemaal verdwijnt. Daarom biedt de vereniging een laagdrempelige kennismaking aan met 4 proeflessen van 20 minuten voor €25. Daarna kunnen muzikanten aansluiten bij een van de opleidingsorkesten of het harmonieorkest. Volgens de vereniging draait muziek maken vooral om plezier, ontspanning en samenspel. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend de repetitie bezoeken of contact opnemen via het e-mailadres voorzitter@kunstnastrijd.nl. En meer informatie is ook te vinden via kunstnastrijd.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. De gemeenteraad van Altena stemt naar verwachting op 23 juni in met een verhoging van het budget voor startersleningen. Tijdens de Altena-onde werd gedebatteerd over de regeling, waarbij onder meer vragen werden gesteld over de leeftijdsgrens en de verdeling van leningen binnen de gemeente. ChristenUnie-raadslid Anne Duizer pleitte voor aanvullende maatregelen, zoals koopstartwoningen en het inzetten van gemeentelijke grond om woningen betaalbaarder te maken. De meeste partijen reageerden positief op het voorstel. Starters kunnen de lening aanvragen via het stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente. De dorpsraad van Uitwijk vraagt opnieuw aandacht voor de verkeersveiligheid op de Uitwijkse straat en de Lageweg. Volgens de dorpsraad zijn dit belangrijke fietsroutes voor scholieren, maar worden ze als onveilig ervaren door hardrijdend verkeer, landbouwvoertuigen en het ontbreken van fietsstroken. Voorzitter Kees Eikelboom heeft de gemeenteraad uitgenodigd voor een fietstocht tijdens de ochtendspits om de situatie zelf te ervaren. De gemeente wees eerder verzoeken voor fietsstroken af, maar in de nieuwe fietsvisie van Altena is de Uitwijkse straat inmiddels wel als aandachtspunt opgenomen. En lichtplaatsschool Het Zwaantje in Werkendam dreigt na de zomervakantie te sluiten. De school biedt één dag per week onderwijs aan jonge schipperskinderen en is één van de drie overgebleven lichtplaatsscholen in Nederland. Volgens onderwijsorganisatie LOFC is sluiting nodig vanwege dalende leerlingaantallen, financiële druk en het vertrek van de enige leerkracht. Schippers uit de regio zijn een petitie gestart om de school te behouden. Die is inmiddels meer dan 1000 keer ondertekend. Het LOFC onderzoekt nog of er een oplossing mogelijk is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Horenzaanstad. Bij Purmerend is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10 bij Amsterdam-Oud-Zuid. Daar zijn twee rijstroken dicht. De vertraging vanaf Amsterdam over Amstel is een kwartier. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 ook ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De jaarlijkse rommelmarkt in Drongelen vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 juni. Van 11 tot 4 kunnen bezoekers rondom dorpshuis De Oude School terecht voor koopjes, gezelligheid en activiteiten. Verkopers kunnen zich aanmelden voor een marktkraam. Naast de rommelmarkt zijn er ook activiteiten voor kinderen, zoals een springkussen en schminken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van het terras, eten en drinken bij het dorpshuis. De organisatie hoopt opnieuw op een gezellige en druk bezochte editie van de rommelmarkt in Drongelen op 27 juni. VVV Biesboschlinie roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in Eigen Streek wil VVV Biesboschlinie mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.

0: vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met nieuw ontwerp webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de 2 landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar 1/3 een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
10: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land.

0: onze vrijheid.
1: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
2: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
4: Met nu
3: muziek en informatie.

0: Regio-info.
1: Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta-concert. Tijdens deze openluchtavond treden het Nymfeas trombonekwartet en zangeres Sterre Konijn op. Het kwartet bestaat uit muzici uit vooraanstaande Nederlandse orkesten. Samen brengen zij een programma met impressionistische muziek, nieuwe composities en poëtische zang. De historische locatie en het omliggende rivierenlandschap zorgen voor een bijzondere sfeer. Meer informatie en kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de agenda van Slot Loevestein op de website slotloevestein.nl/agenda. Waterschap Rivierenland werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma voor 2028 tot en met 2033. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen als waterveiligheid, schoon water en de leefomgeving. Via een online participatietraject wil het waterschap inzicht krijgen in ideeën en ervaringen uit de regio. Reacties worden verzameld in een zogenoemd perspectievenbeeld en meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Meedenken kan tot en met 30 juli via de website meedenken.waterschaprivierenland.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Je bent in Altena. Dat voelt heerlijk, toch? Je luistert naar Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws.
3: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. In een woning aan de Floreffestraat in Werkendam is donderdagochtend rond 10:45 brand uitgebroken in de meterkast. De brandweer kwam met 1 tankauto spuiten plaatsen en wist het vuur snel te blussen. Ook de politie was aanwezig en zette de omgeving tijdelijk af. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel ontstond schade aan de woning. Monteurs van Enexis kwamen ter plaatse om de situatie veilig te stellen en de schade te herstellen. Bewoners van recreatiepark De Veense Put in Veen vragen de gemeente Altena om meer snelheid bij de plannen voor permanente bewoning. De gemeente wil eigenaren de mogelijkheid geven hun recreatiekavel om te zetten naar een woonbestemming. Dat moet voor 2035 gebeuren, omdat legalisatie daarna niet meer mogelijk is. Volgens de vereniging Veense Put zorgt de lange looptijd van het proces voor onzekerheid onder bewoners. Wethouder Sjaasjei Karim zegt ook voortgang te willen maken. Momenteel zou ongeveer 40-45% van de bewoners bereid zijn mee te doen aan de omzetting. En groenvrijwilligers in Sleewijk zijn teleurgesteld over schade aan een parkje langs de Vlietstraat. Volgens hen zijn bij maaiwerkzaamheden planten, boomtakken en delen van de bodem beschadigd. De vrijwilligers werken al jaren aan het vergroten van de biodiversiteit in het park door bloemen en andere beplanting aan te brengen voor insecten en vogels. Zij vragen zich af hoe de uitgevoerde werkzaamheden passen binnen het gemeentelijke beleid voor natuur en biodiversiteit en willen hierover duidelijkheid van de gemeente. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens staat tussen Oudeschans en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Stageband Willemina en Chanticoor Muiterij Kantje Poort verzorgen op zaterdag 27 juni een muzikale avond in cultureel centrum in Sleewijk. Bezoekers kunnen rekenen op een avond vol muziek, gezelligheid en typische Hollandse sfeer. Stageband Willemina brengt bekende Nederlandse meezingers en moderne hits, terwijl het Chanticoor meerstemmige liederen zingt over zee, verre kusten en verloren liefdes. Tijdens de avond worden ook hapjes en drankjes geserveerd. De Bolterik opent om 19:30, het programma begint om 20:00. Kaarten kosten €12,50 per persoon. En aanmelden, dat kan via de website showkorps-willemina.nl/Hollandse-klassiekers. Op zaterdag 20 juni speelt Bureau Pees de voorstelling Iets met Boeren op de Bloemplaathoeve in Almkerk. De voorstelling is te zien om 3:00 en om 19:30 en neemt de bezoekers mee in actuele thema's rond het platteland. Met humor en verbeeldingskracht laat de voorstelling verschillende perspectieven zien op veranderingen in het landelijk gebied. Het publiek wandelt tijdens de voorstelling langs scènes in de schuur, de stal, de wei en op het erf van de boerderij. Na afloop is er ruimte voor gesprek aan de keukentafel. Kaarten kosten €10, inclusief consumptie, en zijn online verkrijgbaar via de website bureaupees.nl/producties/iets-met-boeren.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral hele korte files. Alleen aan de grens heb je wat meer vertraging. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens een kwartier vertraging. En verder is de N31 Drachten-Leeuwarden dicht tussen de aansluiting met de A7 en Drachten door een gekantelde vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
7: Woonidee. Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
6: Woonidee. Dat is mijn idee.
8: Woonidee in Veen.
6: Aan de Begijnhof. Bij My Vistek. Menudag. Alle vismenu's €10,95.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn...

0: ZFM. Regio-info.
1: Bierbrouwerij De Magistraat uit Almkerk heeft samen met VVV Biesboslinie een nieuw speciaal bier ontwikkeld. Biesbosbier. Het bier wordt gelanceerd rond de dag van het Nationaal Park en is geïnspireerd op de natuur van de Biesbos. Voor het bier zijn kruiden gebruikt die ook in het natuurgebied voorkomen, waaronder moeras pyrea en kamille. Volgens de makers zorgt dat voor een frisse en toegankelijke smaak die past bij het karakter van de regio. Het bier vertelt daarmee ook het verhaal van de Biesbos. Biesbosbier is verkrijgbaar op diverse terrassen in en rond de Biesbos, waaronder het Biesbos Museum Eiland en Docks Vissershang. Meer informatie over de regio is ook te vinden op de website biesboslinie.com. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met coördinator Thijs van Rijswijk. En dat kan via de website van de vereniging op verenigingvooroudereneraalburg.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. De gemeenteraad van Altena stemt naar verwachting op 23 juni in met een verhoging van het budget voor startersleningen. Tijdens de Altena-onde werd gedebatteerd over de regeling, waarbij onder meer vragen werden gesteld over de leeftijdsgrens en de verdeling van leningen binnen de gemeente. ChristenUnie-raadslid Anne Duizer pleitte voor aanvullende maatregelen, zoals koopstartwoningen en het inzetten van gemeentelijke grond om woningen betaalbaarder te maken. De meeste partijen reageerden positief op het voorstel. Starters kunnen de lening aanvragen via het stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. De dorpsraad van Uitwijk vraagt opnieuw aandacht voor de verkeersveiligheid op de Uitwijkse straat en de Lageweg. Volgens de dorpsraad zijn dit belangrijke fietsroutes voor scholieren, maar worden ze als onveilig ervaren door hardrijdend verkeer, landbouwvoertuigen en het ontbreken van fietsstroken. Voorzitter Kees Eikelboom heeft de gemeenteraad uitgenodigd voor een fietstocht tijdens de ochtendspits om de situatie zelf te ervaren. De gemeente wees eerder verzoeken voor fietsstroken af, maar in de nieuwe fietsvisie van Altena is de Uitwijkse straat inmiddels wel als aandachtspunt opgenomen. En lichtplaatsschool Het Zwaantje in Werkendam dreigt na de zomervakantie te sluiten. De school biedt één dag per week onderwijs aan jonge schipperskinderen en is één van de drie overgebleven lichtplaatsscholen in Nederland. Volgens onderwijsorganisatie LOFC is sluiting nodig vanwege dalende leerlingaantallen, financiële druk en het vertrek van de enige leerkracht. Schippers uit de regio zijn een petitie gestart om de school te behouden. Die is inmiddels meer dan 1000 keer ondertekend. Het LOFC onderzoekt nog of er een oplossing mogelijk is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er nu zo'n 90 kilometer file. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht moet het verkeer via de vluchtstrook. Daar is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. Verder is het druk aan de Duitse grens. Onder andere op de A7 Groningen-Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens. Voor de Duitse grens ook ongeveer 20 minuten oponthoud. Op de A12 Duitse grens Utrecht, de andere kant op dus, is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Grijshoort. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, kost je vanaf knooppunt Velperbroek een half uur. En op de A37 Hoogeveen Duitse grens bij de Duitse grens 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Inwoners van Altena kunnen weer plannen indienen voor het inwonersbudget 2026. De gemeente stelt hiervoor in totaal 100.000 euro beschikbaar om ideeën van inwoners voor hun dorp of wijk mogelijk te maken. Initiatieven kunnen worden ingediend op het gebied van ontmoeten, meedoen en ondersteunen, sport en bewegen of groenvoorzieningen. Tot en met 22 juni kunnen inwoners hun plannen aanmelden via het participatieplatform van de gemeente. Later dit jaar mogen inwoners ook zelf stemmen op de ingediende ideeën. Volgens wethouder Wendy van Ooyen brengt het inwonersbudget mensen samen en ontstaan zo initiatieven die echt iets betekenen voor de gemeenschap. Meer informatie is te vinden op de website gemeentealtena.nl/inwonersbudget. Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
2: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De 3 leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soort

0: 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Andere dingen die opvallen, de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijzoord is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur extra reistijd. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Reken hier op 40 minuten op onthoud. En bij de Duitse grens is het druk vanwege de grenscontroles. Op de A12, Arnhem richting Oberhausen, heb je hierdoor 20 minuten extra reistijd. En op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Op het Waardenburg heb je nog een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
5: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
6: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
7: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
6: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
7: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Radioreclame via AFM werkt.
7: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Rivier, Zuid-Holland Bereikbaar en Donkey Republic starten vanaf heden tot en met 31 juli een proef met extra vroege afvaarten tussen Gorinchem, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam. De pilot is bedoeld voor werknemers met vroege diensten, waaronder medewerkers van OVO en Rivas. De eerste veerpont vanuit Gorinchem vertrekt voortaan dan om 17:45. Reizigers kunnen hun eigen fiets meenemen of gebruik maken van de deelfietsen van Donkey Republic aan de overzijde. Met de proef willen de partijen duurzaam woon-werkverkeer stimuleren en ervaring opdoen met alternatieve reisroutes in aanloop naar de werkzaamheden aan de Merwedebrug. Surplus organiseert deze zomer een cursus voor mantelzorgers van mensen met dementie. Tijdens 5 bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie, praktische tips en de mogelijkheid om ervaring uit te wisselen met anderen in een vergelijkbare situatie. Onder begeleiding van mantelzorgconsulent Jacqueline van der Pluim komen onderwerpen aan bod zoals ziektebeelden, zelfcompassie en het vinden van een passende ondersteuning. De cursus is bedoeld voor inwoners die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van dementie bij een naaste. De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagochtend van 3 tot en met 31 juli in steunpunt Nieuwendijk. Aanmelden, dat kan tot 1 juli via het e-mailadres mantelzorg.altena@surplus.nl of telefonisch via 076 208 2200.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws.
3: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. In een woning aan de Floreffestraat in Werkendam is donderdagochtend rond 11:15 brand uitgebroken in de meterkast. De brandweer kwam met 1 tankautospuit ter plaatse en wist het vuur snel te blussen. Ook de politie was aanwezig en zette de omgeving tijdelijk af. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel ontstond schade aan de woning. Monteurs van Enexis kwamen ter plaatse om de situatie veilig te stellen en de schade te herstellen. Bewoners van recreatiepark De Veense Put in Veen vragen de gemeente Altena om meer snelheid bij de plannen voor permanente bewoning. De gemeente wil eigenaren de mogelijkheid geven hun recreatiekavel om te zetten naar een woonbestemming. Dat moet voor 2035 gebeuren, omdat legalisatie daarna niet meer mogelijk is. Volgens de vereniging Veense Put zorgt de lange looptijd van het proces voor onzekerheid onder bewoners. Wethouder Sjaasje Karim zegt ook voortgang te willen maken. Momenteel zou ongeveer 40-45% van de bewoners bereid zijn mee te doen aan de omzetting. En groenvrijwilligers in Sleewijk zijn teleurgesteld over schade aan een parkje langs de Vlietstraat. Volgens hen zijn bij maaiwerkzaamheden planten, boomtakken en delen van de bodem beschadigd. De vrijwilligers werken al jaren aan het vergroten van de biodiversiteit in het park door bloemen en andere beplanting aan te brengen voor insecten en vogels. Ze vragen zich af hoe de uitgevoerde werkzaamheden passen binnen het gemeentelijke beleid voor natuur en biodiversiteit en willen hierover duidelijkheid van de gemeente. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen zijn onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijsoord gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Waterberg heb je nu 40 minuten extra reistijd. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp, 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Stichting Sport en Spel Gehandicapten organiseert op zaterdag 13 juni weer haar jaarlijkse truckerdag. Vanuit Giessen vertrekken ongeveer 100 vrachtwagens voor een feestelijke rondrit door de gemeente Altena. De deelnemers stappen vanaf 9 uur in op het terrein van Van der Stelt Logistics aan de Expeditiestraat in Giessen. De route voert dit jaar door Uitwijk, Almkerk, Nieuwendijk, Werkendam, Sleewijk, Woudrichem, Rijswijk en Giessen. Langs de route kunnen inwoners de indrukwekkende kolonnen bewonderen. Exacte doorkomsttijden zijn niet bekend, maar de vrachtwagens zullen zich onderweg duidelijk laten horen met de klaksons en de luchthorens. Woudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd is op zoek naar nieuwe klarinettisten. De vereniging hoopt zowel oud-muzikanten als beginners enthousiast te maken voor het bespelen van het veelzijdige instrument. Veel mensen die vroeger klarinet speelden, merken dat de liefde voor muziek nooit helemaal verdwijnt. Daarom biedt de vereniging een laagdrempelige kennismaking aan met 4 proeflessen van 20 minuten voor €25. Daarna kunnen muzikanten aansluiten bij een van de opleidingsorkesten of het harmonieorkest. Volgens de vereniging draait muziek maken vooral om plezier, ontspanning en samenspel. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend de repetitie bezoeken of contact opnemen via het e-mailadres voorzitter@kunstnastrijd.nl. En meer informatie is ook te vinden via kunstnastrijd.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Je hoort het goed.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet?

0: proces tegen Tachi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met twee figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Dat was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen zijn onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Grijsoord. Hierdoor heb je een uur vertraging, want de rechte rijstrook is hier dicht. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Waterberg heb je een half uur oponthoud. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp heb je 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De jaarlijkse rommelmarkt in Drongelen vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 juni. Van 11 tot 4 kunnen bezoekers rondom dorpshuis De Oude School terecht voor koopjes, gezelligheid en activiteiten. Verkopers kunnen zich aanmelden voor een marktkraam. Naast de rommelmarkt zijn er ook activiteiten voor kinderen, zoals een springkussen en schminken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van het terras, eten en drinken bij het dorpshuis. De organisatie hoopt opnieuw op een gezellige en druk bezochte editie van de rommelmarkt in Drongelen op 27 juni. Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta Concert. Tijdens deze openluchtavond treden het Nymfeas trombone kwartet en zangeres Sterre Konijn op. Het kwartet bestaat uit muzici uit vooraanstaande Nederlandse orkesten. Samen brengen zij een programma met impressionistische muziek, nieuwe composities en poëtische zang. De historische locatie en het omliggende rivierenlandschap zorgen voor een bijzondere sfeer. Meer informatie en kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de agenda van Slot Loevestein op de website slotloevestein.nl/agenda.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. De gemeenteraad van Altena stemt naar verwachting op 23 juni in met een verhoging van het budget voor startersleningen. Tijdens de Altena-onde werd gedebatteerd over de regeling, waarbij onder meer vragen werden gesteld over de leeftijdsgrens en de verdeling van leningen binnen de gemeente. ChristenUnie-raadslid Anne Duizer pleitte voor aanvullende maatregelen, zoals koopstartwoningen en het inzetten van gemeentelijke grond om woningen betaalbaarder te maken. De meeste partijen reageerden positief op het voorstel. Starters kunnen de lening aanvragen via het stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. De dorpsraad van Uitwijk vraagt opnieuw aandacht voor de verkeersveiligheid op de Uitwijkse straat en de Lageweg. Volgens de dorpsraad zijn dit belangrijke fietsroutes voor scholieren, maar worden ze als onveilig ervaren door hardrijdend verkeer, landbouwvoertuigen en het ontbreken van fietsstroken. Voorzitter Kees Eikelboom heeft de gemeenteraad uitgenodigd voor een fietstocht tijdens de ochtendspits om de situatie zelf te ervaren. De gemeente wees eerder verzoeken voor fietsstroken af, maar in de nieuwe fietsvisie van Altena is de Uitwijkse straat inmiddels wel als aandachtspunt opgenomen. En lichtplaatsschool Het Zwaantje in Werkendam dreigt na de zomervakantie te sluiten. De school biedt 1 dag per week onderwijs aan jonge schipperskinderen en is 1 van de 3 overgebleven lichtplaatsscholen in Nederland. Volgens onderwijsorganisatie LOFC is sluiting nodig vanwege dalende leerlingaantallen, financiële druk en het vertrek van de enige leerkracht. Schippers uit de regio zijn een petitie gestart om de school te behouden. Die is inmiddels meer dan 1000 keer ondertekend. Het LOFC onderzoekt nog of er een oplossing mogelijk is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Andere files die opvallen, de A6, Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug is een vrachtwagen tegen de slagboom aangereden. Hierdoor is de weg in beide richtingen dicht. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, is bij knooppunt Grijshoord een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven, bij knooppunt Baterdorp nog een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: AFM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: VVV Biesboschlinie roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in Eigen Streek wil VVV Biesboschlinie mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven. Stageband Willemina en Chanticoor Muiterij Kantje Boord verzorgen op zaterdag 27 juni een muzikale avond in cultureel centrum in Sleewijk. Bezoekers kunnen rekenen op een avond vol muziek, gezelligheid en typische Hollandse sfeer. Stageband Willemina brengt bekende Nederlandse meezingers en moderne hits, terwijl het Chanticoor meerstemmige liederen zingt over zee, verre kusten en verloren liefdes. Tijdens de avond worden ook hapjes en drankjes geserveerd. De Bolterik opent om 19:30. Het programma begint om 20:00. Kaarten kosten €12,50 per persoon. En aanmelden dat kan via de website showkorps-willemina.nl/Hollandse-klassiekers.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
5: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
6: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken

0: groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Tachi in de EBI in Vught. Tachi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch bij knooppunt Del, 9 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Dan de A6 Lelystad richting Emmeloord bij de afrit Urk, 9 kilometer file met 50 minuten vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad bij Zwifterband heb je nu nog 1 kwartier op onthoud. Dan de A58 Breda richting Tilburg bij Tilburg-Reeshof, 25 minuten vertraging door een ongeluk, de rechterrijstrook is hier dicht. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Etten-Leur-West heb je nu 20 minuten extra reistijd door een ongeluk. En de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
6: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder 1 dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
7: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
7: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
8: Woonidee, Woonidee.
9: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
10: Woonidee, dat is mijn idee.
11: Woonidee in Veen.
10: Aan de Begijnhof.
1: Radioreclame via AFM werkt.
7: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn

0: Hoi de Nacht, dat is de nieuwe zinger van Helene Fischer en dat is deze week gekozen tot Flitsschijf. Hey, voordat je welkom, dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50, de zevende jaargang, week nummer 24. Het is de lijst van de zaterdag 13 juni 2026. En het is voor de 333ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Laten we eens even kijken wat we deze week allemaal tegenkomen in de Flitsende 50. Maar liefst 11 oude flitsschijven, 9 zittenblijvers, 15 stijgers, 22 zakkers en 4 nieuwkomers. En als we 4 nieuwkomers hebben, hebben we natuurlijk ook 4 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. Nummer 48.
3: Waar blijf je nou? Je schudt die slechte smozen uit je prada mouw.
2: Nummer 46.

Ja, ja, de verdwenen platen weer netjes op een rijtje gezet door onze Kees. Madison van Milk Inny stond 2 weken genoteerd. Heeft 4 puntjes behaald en vorige week stond de plaat nog op nummer 50. Waar blijf je nou van Donnie en Senna? Nou ja, ze zijn verdwenen. 4 weken stonden ze in de lijst. 11 punten bij elkaar gescharreld. Vorige week nog 48. En vorige week op 46. Be Mine van Kamerad. 21 weken in de lijst. 398 punten. En dan die ietsjes meer. 676 punten. 26 weken in de lijst. Sarah Larsson met een hit uit 2013, Lush Alive. En vorige week vonden we de plaat nog genoteerd op nummer 43. Nou, dat waren de 50, de platen die verdwenen zijn uit de Frits en de 50 van deze week. Gaan we kijken naar de lijst van deze week. Op nummer 50 van 49 afkomstig, Materiaal Lover. En dat is de single van Sienna Sparrow. En op nummer 49, daar vinden we alweer de eerste nieuwkomer.

Bonsoir en Cloné hoorde je met Friomaard deze week binnengekomen op nummer 49. 48, die komt van 44, staat 22 weken genoteerd. Miles Away van Offenbach en Midnight Sun van Sarah Lawson staat 13 weken genoteerd en blijft deze week staan op nummer 47. 46 komt van 39, Fresh Kim en Lasser met Barminium, oftewel de Starboy in de negende week. En op 45 hebben we weer een nieuwkomer, de flitsschijf van vorige week.

Bente hoorde je met 3-2-1. Het was vorige week de flitsschijf van deze week binnengekomen op nummer 45. 44 ook een uurkomer. De nooduitgang die wordt gevonden door een meteoor.

De nooduitgang Meteor deze week binnengekomen op nummer 44. 43, die komt van 38, Risk It All. En dat is dan de plaats van Bruno Mars. En die staat inmiddels 8 weken genoteerd. En 42, die komt van 36. I Love It, I Love It, I Love It van Bella Kay in de 13e week. En de 41 is er zitten blijven. 6 weken staat Zonder Jeugd genoteerd met 24 Hours. En het is een oude flitsgeit.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die is het overzicht gaat van 50 naar nummer 40. Starten we op nummer 50. Die is afkomstig van Shanna Spiro met Material Lover. Komt van 49. De eerste nieuwe binnenkomer is voor nummer 49. En dat is Prospa en Clooney. Free Your Mind. De eerste nieuwe binnenkomer dus. 44 naar 48. Gezakt Offenbach, Miles Away, 22e week. Dan 47 vorige week, 47 deze week. Sour Lawson en Midnight Sun. En dan vinden we op 46, die komt van 39, ook die gezakt 9e week. Voor Fresh Kim en Lassam, Bare Minimum Starboy. Tweede nieuwe binnenkomen op 45 voor Bente, 3, 2, 1. Ex-Splitschijf. En 44 is ook nieuw voor Meteor, Nooduitgang. 38 naar 43 is gezakt. Bruno Mars, Wiskadel, 8e week. En 36 naar 42 is voor Belia K. En I Love It, I Love It, I Love It, 13e week. De ex-flitsschijf van Sommieu, 24 Hours, staat op 41. Is daarmee niet verschoven. Volgens soms ook op 41. Nu op 40, deze week van 24. Flinke zakken voor Fleming en Meteor, 24e week, niet nodig.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws.
3: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. In een woning aan de Floreffestraat in Werkendam is donderdagochtend rond 10:45 brand uitgebroken in de meterkast. De brandweer kwam met 1 tankautospuit ter plaatse en wist het vuur snel te blussen. Ook de politie was aanwezig en zette de omgeving tijdelijk af. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel ontstond schade aan de woning. Monteurs van Enexis kwamen ter plaatse om de situatie veilig te stellen en de schade te herstellen. Bewoners van recreatiepark De Veense Put in Veen vragen de gemeente Altena om meer snelheid bij de plannen voor permanente bewoning. De gemeente wil eigenaren de mogelijkheid geven hun recreatiekavel om te zetten naar een woonbestemming. Dat moet voor 2035 gebeuren, omdat legalisatie daarna niet meer mogelijk is. Volgens de vereniging Veense Put zorgt de lange looptijd van het proces voor onzekerheid onder bewoners. Wethouder Sjaasjei Karim zegt ook voortgang te willen maken. Momenteel zou ongeveer 40-45% van de bewoners bereid zijn mee te doen aan de omzetting. En groenvrijwilligers in Sleewijk zijn teleurgesteld over schade aan een parkje langs de Vlietstraat. Volgens hen zijn bij maaiwerkzaamheden planten, boomtakken en delen van de bodem beschadigd. De vrijwilligers werken al jaren aan het vergroten van de biodiversiteit in het park door bloemen en andere beplanting aan te brengen voor insecten en vogels. Ze vragen zich af hoe de uitgevoerde werkzaamheden passen binnen het gemeentelijke beleid voor natuur en biodiversiteit en willen hierover duidelijkheid van de gemeente.
2: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
4: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het was gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A6 Lelystad richting Emmeloord, tussen Lelystad Noord en Afrit Urk nog 10 minuten vertraging. Van de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Harestein en Noorderloos 20 minuten oponthoud. Van de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot slot op de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: passion.
1: The Thing I Love van Mix en Eddie Kramer vinden we deze week op nummer 39. En de plaat die komt van 34. En hij staat inmiddels al 15 weken genoteerd in de flitsende 50.
2: Nieuw.

ik ook sta. Het is tijd om te gaan. Is de hoogste nieuwe in de

De nieuwkomers op een rijtje gezet door onze Kees. Prospa en Kloen kwam deze week binnen op nummer 49. 3-2-1 van Bente, de flitschijf van vorige week, kwam binnen op nummer 45. En op 44 hadden we de nooduitgang. En die werd gevonden door Meteor. En de hoogste nieuwkomer vinden we deze week op nummer 38. Idili, samen met Ronnie Flex en Frenna. En het nummer heet Populair. En is deze week de hoogste nieuwkomer op nummer 38.

Die Ronnie Flex en Frenna hoorde je deze week nieuw binnengekomen op nummer 38 met Populair. En het is de hoogste nieuwkomer deze week in de flitsende 50. En dan op nummer 37, daar vinden we Eugene met Something Perfect.

Vanessa Paradis, een flitsgeif van een week of wat geleden. Vorige week kwam ze binnen op nummer 45. En nu is ze doorgestegen naar nummer 36. En daarvoor hadden we Something Perfect. En dat was de single van O'Gene. En ook dat was een oude flitsgeif. Nu gaan we luisteren naar Olivia Rodrigo. Drop Dead staat op nummer 35 van 26 afkomstig.

Zou ze het over zelf hebben? Beauty and the Beat. Justin Bieber hoorde je met Nicki Minaj. En we vinden deze plaat deze week op nummer 34 van 32.

0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn

0: kilometer per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen, de A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 10 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Er staat daar een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Noorderloos, duurde 20 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum en Ravenstein ook 20 minuten oponthoud. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg tussen Babel en Tilburg Centrum West 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
7: Met nu
6: de flitsende 50.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30, het volgende overzicht van deze flitsende 50. 40 is nu van 24 afkomstig, Fleming, Meteor, niet nodig. 15 weken luistert Max en Andy Grammer. The Thing I Love op 39 komt van 34, dus ook gezakt. Alweer de vierde nieuwe binnenkomer, die is voor Ellie en Ronnie Flex en Frenna werd populair. 38 nieuw. 37 komt van 30, dat is dus iets wat gezakt weer voor Eugene en Something Perfect. En ook een flitsschijf is Vanessa Paradis, maar Le Apia de Coeur op 36 van 45 afkomstig, dus iets wat gestegen. 26 naar 35 is gezakt, Olivia Rodrigo in de zevende week Drop Dead. En 32 naar 34 voor Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and the Beat. 33 dan van 27, Taylor Swift, de ex-flitsschijf Abba Light. En 32 is van 18 afkomstig voor Christel van Amsterdam. Jan Smit, Frans Bauer, de ex-flitsschijf Zo Hoort Bij Mij. 31 dan, dat is van 35 afkomstig. En dat is iets wat gestegen voor Taylor Swift. Dus met Taylor Schuilen, Miss Montreal, vierde week, staat deze week op.

0: Schuilen van Miss Montreal staat 4 weken genoteerd. En oude flitsschijf van deze week gestegen van 31 naar nummer 30.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de flitsende 50. Flitsende 50. 3. Flitsende 50.

American Girls van Harry Styles vonden we vorige week op nummer 3. I Just Might van Bruno Mars stond vorige week op 2. En op nummer 1 Alex Warner met Fever Dream. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 zijn? Nou, blijf gewoon luisteren. De komende 2 uur ga je het antwoord vanzelf tegenkomen.

Nou, ze rijden echt veilig hier, hoor. In de flitsende 50. 15 weken staan ze genoteerd. En ze gaan maar één plaatsje naar beneden. Van 28 naar nummer 29. Je hoort dan Malsmits samen met Neil Horan. Dus op nummer 29. 28, die komt van 42. Daar is de Noona samen met Lil Kleine in de tweede week.

Hij weer samen via de nieuwe single van de Lil Kleine en maakt een flinke sprong omhoog van 42 naar 28 en dat in de tweede week. 27, die komt van 33.

Jamaica hoorde je van Hugo en dan Solto. Twee weken lang zat de plaat genoteerd. En deze week omhoog gegaan van 37 naar nummer 26. En dan nummer 25, die komt van 22, maar die zat wel 11 weken genoteerd. Jelly Roll met I'm Good.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. De gemeenteraad van Altena stemt naar verwachting op 23 juni in met een verhoging van het budget voor startersleningen. Tijdens de Altena-onde werd gedebatteerd over de regeling, waarbij onder meer vragen werden gesteld over de leeftijdsgrens en de verdeling van leningen binnen de gemeente. ChristenUnie-raadslid Anne Duizer pleitte voor aanvullende maatregelen, zoals koopstartwoningen en het inzetten van gemeentelijke grond om woningen betaalbaarder te maken. De meeste partijen reageerden positief op het voorstel. Starters kunnen de lening aanvragen via het stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. De dorpsraad van Uitwijk vraagt opnieuw aandacht voor de verkeersveiligheid op de Uitwijkse straat en de Lageweg. Volgens de dorpsraad zijn dit belangrijke fietsroutes voor scholieren, maar worden ze als onveilig ervaren door hardrijdend verkeer, landbouwvoertuigen en het ontbreken van fietsstroken. Voorzitter Kees Eikelboom heeft de gemeenteraad uitgenodigd voor een fietstocht tijdens de ochtendspits om de situatie zelf te ervaren. De gemeente wees eerder verzoeken voor fietsstroken af, maar in de nieuwe fietsvisie van Altena is de Uitwijkse straat inmiddels wel als aandachtspunt opgenomen. En lichtplaatsschool Het Zwaantje in Werkendam dreigt na de zomervakantie te sluiten. De school biedt één dag per week onderwijs aan jonge schipperskinderen en is één van de drie overgebleven lichtplaatsscholen in Nederland. Volgens onderwijsorganisatie LOFC is sluiting nodig vanwege dalende leerlingaantallen, financiële druk en het vertrek van de enige leerkracht. Schippers uit de regio zijn een petitie gestart om de school te behouden. Die is inmiddels meer dan 1000 keer ondertekend. Het LOFC onderzoekt nog of er een oplossing mogelijk is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen zijn de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 9 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Staat er een kapotte auto en twee rijstroken zijn weer dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht gebeurde een ongeluk. We zijn er nu bezig met opruimwerkzaamheden. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en moet je rekenen op 20 minuten vertraging. Daardoor is het ook druk op de A17, de Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder heb je nog 20 minuten oponthoud. En tot slot de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, een half uur extra reistijd. Daar staat een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
4: Dit is AFM.
5: Zet de airco aan.
0: De flitsende 50 maakt de zomer heter en beter.
5: Heter en beter.
6: Mm.

Wat zacht hoor je met de nacht in Amsterdam. 14 weken lang zat de plaats genoteerd in de Flits in de 50. Het is een oude flitsschijf. En dan zakte deze week weg van 21 naar nummer 24.

with you. En dat is dan de single 20 Seconds van Ruben Heelen. En dat is de winnaar van de Nederlandse Voice of Holland 2026. Nummer 23 is je deze week blijven staan. En dat in de derde week. En nummer 22 vinden we Maxime samen met Babette.

0: dan ook, Maxime Babette, die plaats had 16 weken genoteerd en zakte deze week weg van 20 naar nummer 22. 21 is ook een zakker van 15 afkomstig, maar die plaat die staat slechts 6 weken genoteerd. Het is Samuel Wilton samen met Lil Kleine en het nummer heet...
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen, maar we

0: bijna niet gek.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: 30 naar nummer 20. Flitsende 50. Miss Montreal schuilen op 30 te vinden. 29 komt van 28. Dat is één bladvlies voor. Mal Smith, Neil Horn met Drive Stay 15e week. Vorige week kwamen ze binnen op 42, nu doorgestegen naar 28 is Nuano en Lil Kleine en Eva Staffi. 27 van 33 is voor Bibi Rexha en Fateless Friday week New Religion. En Jugal en Solto met Jamaican Bam Bam, 26. En dan vinden we 25 van 22, Jenny Roll, I'm Good, 11e week. 24 van 21, Bazaar Nacht in Amsterdam, Dek Flitschijf. En Ruben Hillen, 20 Seconds, 23. Dat stond vorige dag ook op. 22 staat van 20 afkomstig, is dus wat gezakt. Maxime Babet, hoe dan ook, alle 16 weken in de lijst. En Little Kleine en Samuel Welten, maken we nou niet gek. 21 vorige week op 15, dus gezakt. Dan 25 naar 20 betekent 5 plaatsen winst voor een oud nummer van Michael Jackson, Billie Jean,

Vier weken zat hij inmiddels al genoteerd aan Michael Jackson. Van het album Thriller hoorde je Billie Jean. En dan stijgt in die vierde week van de 25 naar nummer 20. Op nummer 19 is er zitten blijven. Daar doet iemand het licht uit.

En het licht werd uitgedaan door Just Jackson John. En Turn the Lights Off blijft staan op nummer 19. En dat in de 13e week. Nummer 18, die komt van 13, staat 5 weken in de lijst. Kevin, samen met Roxy Dekker.

mij, heb mij Kevin Hoort hier samen met Roxy Dekker 5 weken genoteerd. En deze week is de plaat weggezakt van 13 naar nummer 18. Nummer 17 is ze zitten blijven in de 13e week. Sam Fender samen met Olivier.

in. Sam Fender hoorde je samen met Olivia Dean. 13 weken lang zat de plaats genoteerd. En deze week helaas blijven staan op nummer 17. 16 is ook een zitten blijven. Cameron Whitcomb met The Kingdom of Fear. Als

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
5: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's, €10,95.
10: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Met name in het midden en het zuiden staan flinke files, zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel bijna een half uur oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, de nasleep van een ongeluk bij Dordrecht. De weg is vrij, maar de vertraging 20 minuten. En daardoor ook nog een file op de A17 vanaf Roosendaal naar Dordrecht, voor knoop het Klaverpolder nog 10 minuten extra reistijd. Verder is het ook druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Nieuwegein en Werkendam doe je er bijna 3 kwartier langer over. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een half uur opgebouwd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM.

0: 19 weken zijn ze genoteerd met Moet Dat Nou. Je hoorde Robin van Hemert samen met Donnie. En de plaat die zakte deze week weg van 12 naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

De top 3 van vorige week hoorde je. Op nummer 3 hadden we Harry Styles met American Girls. Op nummer 2, I Might. En dat is dan de single van Bruno Mars. I Just Might, moet ik zeggen. En Fever Dream stond vorige week nog nummer 1 in de flitsende 50. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon luisteren, dan ga je vanzelf het antwoord tegenkomen. Maar we gaan nu echt naar nummer 14. Die zat 3 weken genoteerd. Komt van 29. Arjen Blommaert samen met Zoe Levi en Tranen van Goud.

Tranen van Goud, Arme Lomma, samen met Zoe Levi. Deze week op nummer 14 van 29 afkomstig in de derde week. De langst genoteerde 40 weken vinden we deze week op nummer 13 van 9 afkomstig.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar 10. In het ene laatste overzicht van de flitsende 50. 20 is voor Billie Jean, Michael Jackson. 19 van 19 blijven ze staan. Justin Jack Stahl en John Turn the Lights Off, 13e week. En wat korter in de lijst, 5 weken, is Kevin. Roxy Dekker, jij hebt mij op 18. Kom van 13. 17 blijft 17. Sam Fender, Olivia Dean, 13e week voor Rain Me In. En The Kingdom of Fear voor Cameron Whitecamp is op 16 te vinden. Stond daar vorige week ook op. 15 van 12. Moet dat nou? Robert van Hemert en Donnie. Doe weer 19 weken in de lijst. Aaron Blommert, Zoe Levee met Tranen van Goud op 14. En die komt alweer van 29. 13 van 9. Iets wat dus gezakt voor Olivia Dean, maar ook 40 weken in de lijst. Ex nummer 1, Menna niet. 12 dan, die komt van 40. Shakira, Dai Dai, die gaat flink omhoog samen met Burna Boy. 11 van 14 is Suzanne Freek halverwege. Is dus wat gestegen nog. Dat als ex-flitsgrijs zijnde. Nummer 10, die komt van 11. Dat is voor Justin de Wild, Sirio in de zee.

Justin de Wild hoorde je met Thierry Jongen. Deze week is dat de top 10 binnengekomen. Van 11 naar 10 gegaan in de 7e week. En ik ben benieuwd hoe hoog die uiteindelijk zal eindigen. Vorige week stond dit aan nummer 10. En nu weer omhoog geklommen naar nummer 9. En dat in de 16e week. Sombre met de Hondwekker.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws.
3: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. In een woning aan de Floreffestraat in Werkendam is donderdagochtend rond 10:45 brand uitgebroken in de meterkast. De brandweer kwam met 1 tankautospuit ter plaatse en wist het vuur snel te blussen. Ook de politie was aanwezig en zette de omgeving tijdelijk af. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel ontstond schade aan de woning. Monteurs van Enexis kwamen ter plaatse om de situatie veilig te stellen en de schade te herstellen. Bewoners van recreatiepark De Veense Put in Veen vragen de gemeente Altena om meer snelheid bij de plannen voor permanente bewoning. De gemeente wil eigenaren de mogelijkheid geven hun recreatiekavel om te zetten naar een woonbestemming. Dat moet voor 2035 gebeuren, omdat legalisatie daarna niet meer mogelijk is. Volgens de vereniging Veense Put zorgt de lange looptijd van het proces voor onzekerheid onder bewoners. Wethouder Sjaasjei Karim zegt ook voortgang te willen maken. Momenteel zou ongeveer 40-45% van de bewoners bereid zijn mee te doen aan de omzetting. En groenvrijwilligers in Sleewijk zijn teleurgesteld over schade aan een parkje langs de Vlietstraat. Volgens hen zijn bij maaiwerkzaamheden planten, boomtakken en delen van de bodem beschadigd. De vrijwilligers werken al jaren aan het vergroten van de biodiversiteit in het park door bloemen en andere beplanting aan te brengen voor insecten en vogels. Zij vragen zich af hoe de uitgevoerde werkzaamheden passen binnen het gemeentelijke beleid voor natuur en biodiversiteit en willen hierover duidelijkheid van de gemeente. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het alweer vroeg druk op de weg met inmiddels ruim 400 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch voor afrit Kerkdriel 16 kilometer file met een half uur oponthoud. Er gebeurde zojuist een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Den Haag, ter hoogte van knooppunt Lunette. Dit gebeurde op de parallelbaan, die is ook afgesloten. Er staat 6 kilometer file en een half uur vertraging. A27, Utrecht richting Breda, tussen Hagestein en Werkendam 20 kilometer file met een half uur vertraging ook. En tenslotte de A50 Arnhem richting Oss. Daar is het druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
1: Dit is AFM.
0: Flitsende 50.
1: Nummer 8.

De Man I Need van Olivia Dean staat deze week 40 weken genoteerd en daarmee de langste genoteerde. En So Easy, het plaatje wat je net hoorde, die staat al 32 weken genoteerd in de flitsende 50. En gaat ze deze week ook weer terug van 7 naar nummer 8. En ze hebben eigenlijk gewoon gerelter met Teddy Swim, want Mr. Know It All gaat omhoog van 8 naar nummer 7.

20 weken zijn ze al genoteerd met dit liedje Zoer. En je hoorde Shakira dus. En deze week is ze blijven staan op een nummer 6. Nou, de top 3 die ziet er vandaag wat een beetje anders uit dan vorige week. Want Harry Styles die zakte deze week van de 3 naar nummer 5.

American Girls van Harry Styles. 13 weken staat hij genoteerd in de flitsende 50. En hij is nu weer weggezakt van 3 naar nummer 5. En Harry Styles heeft zijn concerttour in Amsterdam afgesloten met best wel succesvol. Want er zijn heel veel mensen bezig kijken. Nou, wil jij trouwens invloed hebben op de Flitsende 50? Dan kun je altijd gaan naar onze website flitsende50.nl. Klik op jouw top 5. Vul 5 van jouw favoriete platen in. En zo kunnen wij volgende week weer een Flitsende 50 voor je maken.

Kinetic van Bowser zat 10 weken in de flitsende 50. En deze week is de plaat omhoog gegaan van 4 naar nummer 3. Nou ja, wat zou dan nummer 2 en wat zou 1 zijn? Op nummer 2, daar vinden we Bruno Mars. En die zat al 21 weken genoteerd met het nummer I Just Might.

0: Straks horen we of we een nummer 1 hebben en of dat een nieuwe is of niet. Nu naar de nummers 10 tot en met nummer 2. Met op 10 van 11 is dat Justin de Wild trio. Dan Samba met Home Wrecker op 9 van 10. En maar liefst 32 weken in de lijst is Olivia Dean So Easy voor de nummer 8 en van 7 afkomstig. Andersom, van 8 afkomstig nu op 7, is Teddy Swims Mr. Know-It-All ex-flitschijf 8e week. Shakira met Zoo, 20e week voor nummer 6, net als vorige week. En 3 gaat naar 5, dat is Harry Styles American Girls, 13e week. Another met 54 Ultra Talk to You op 4, komt van 5. En 3, die komt van 4, dat is Bouwsta met Magnetic, 10e week. 2 blijft 2, Bruno Mars, I Just Might, in de 21e week als ex nummer 1 in de flitsende 50.
1: Nummer 1.
2: En de nummer 1 die is voor de achtere en achtereen volgende week op nummer 1. Daar blijf ik staan. Ik heb het dan over Alex Warner met Fever Dream. Nou, dat was weer de flitsende 50 van deze week. We hebben het weer met heel veel liefde en plezier gedaan. En het hele team is er volgende week weer. Graag tot dan.
3: Flitsende 50.
1: Nummer 1.

0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
1: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De 2 nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim 1 jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in de volle gang. De meeste vertraging op dit moment onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel 12 kilometer met een half uur vertraging. A7 ten Oever richting Heerenveen bij Kornwerder Zand op de Afsluitdijk ook een half uur oponthoud. Verder is het druk op de A27 zoals gebruikelijk van Utrecht naar Breda voor Werkendam bijna 25 minuten extra reistijd. En tenslotte een auto met pech op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij Alfred Hoenderloo. De rechterreis ook eens dicht met de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
9: Met nu
8: Verhagen.

Vijf uur geweest. Vrijdagmiddag. Dit is Radio AFM. Leuk dat je ons aan hebt staan. Verhagen viert vrijdag. Met als opener van de show, ja duidelijk hoor, Coldplay. En je hoorde The Hardest Part. Fijn. Oh, fijn. Het is namelijk, jawel, beetje tromgeroffel weekend. Zo, ja, dat wou ik toch even heel duidelijk stellen. Vijf uur geweest, die werkweek zit erop. En heerlijk hoor, het weekend is voor jou. De komende twee uur ben ik hier op de zendertoren, vrijdagmiddag. En ik hoop dat je terugkijkt op een goede werkweek. En dat je denkt van nou ja, lekker dat weekend, geef het maar. Kom maar hier, ik ga het allemaal anders doen dit weekend in plaats van aan het werk. Lekker, eigen tijd. Misschien wat klussen, de auto wassen, een beetje de tuin onderhouden. Ik weet het niet, vrienden bezoeken, een beetje winkelen. Het zijn zomaar van die dingen die jij misschien gaat doen. En in de show straks om 17:30 nieuws uit de gemeente Altena. Want er gebeurt hier altijd wel weer wat. En onze nieuwsredactie verzamelt het nieuws voor je. Straks om 17:30 praat ik je bij. Ook zometeen het spelletje. Speel lekker mee met Zoek uit wat die fluit. Dat gaan we zometeen lekker spelen hier op AFM. En natuurlijk fijne muziek voor je. En kan ik iets in de lijst zetten voor jou waar jij blij van wordt aan het begin van het weekend. Geen probleem, geef hem door. Een ruime week geleden zag ik hem live in Amsterdam. Hij is hier, Harry Styles. En een van zijn nieuwste hits op het moment heet American Girls. En die hoor je hier. Verhagen viert vrijdag, 17:50. Het is vrijdagmiddag 12 juni. En lekker hoor, onderweg naar huis, onderweg naar je vrije weekend.

0: muziek hier op Radio AFM van Ilse de Lange en I'm Not So Tough. Verhagen viert vrijdag. Op deze, nou, een beetje grauwe vrijdagmiddag. Ik kijk naar buiten, het is flink stevig bewolkt. Er staat een aardig windje. En nou ja, ik hoop dat het nog een beetje droog blijft ook vanavond. Want er worden her en der nog wat defilés van de avondvierdaagse gelopen hier in Altena. Dus ik ga zo eens even naar het weerbericht kijken. En dan deel ik dat natuurlijk met je, evenals het lokale nieuws hier uit Altena.
1: Zoek uit wat hij fluit, wat hij fluit.
0: Maar eerst gaan we hem weer spelen, hoor. Zoek uit wat hij fluit, dat is duidelijk. En nou ja, als je het nog nooit eerder gehoord hebt bij deze, het is simpel om mee te spelen. Zoek uit wat hij fluit werkt als volgt. Ik ga een liedje fluiten, dat doe ik live in de studio hier in Nieuwendijk. En dan als jij denkt te weten welk het is, dan wil ik graag de goede oplossing van je. En die bestaat uit de titel en de artiest. De titel en de artiest. En deel die naar het e-mailadres studio@radioafm.nl. En dan ben ik reuze benieuwd of jij met de goede oplossing op de proppen komt. Het is een lekker uptempo nummer deze week, dus speel lekker mee. Zoek uit wat die fluit, de goede oplossing naar studio@radioafm.nl. En je hebt daar een minuutje of vier de tijd voor om daarmee te komen.

0: Muziek hier op AFM van Travie McCoy in Verhagen Viert Vrijdag.
1: Zoek uit wat hij fluit, wat hij fluit.
0: En jawel, natuurlijk, het is tijd voor de oplossing hoor. Zoek uit wat hij fluit op deze vrijdag 12 juni. En de enige echte goede oplossing die je moest sturen naar de studio was dat je mij het wijsje hoorde fluiten van Snap en The First, The Last Eternity.

0: muziek van Miles Smith en Neil Horan. En je hoort de Drive Safe hier op Radio AFM. Zometeen door met de muziek. Dan voor je klaarstaan onder meer Busa komt eraan. En ook Ariana Grande hoor je zo meteen.
1: Dit is AFM.
2: Weerbericht.
0: Flink bewolkt in Altena op dit moment. En daar hoort een temperatuur bij van op dit moment 19 graden. Nou, dat is op zich niet verkeerd. Vanavond blijft het bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Stevige wind en komende nacht dan houdt die buiigheid aan en het koelt af tot een graad of 13. Morgen de zaterdag, die verloopt wisselend bewolkt en af en toe een lichte bui in de ochtend bij een matige wind. En morgen dan wordt het hier in Altena niet warmer dan een graad of 18. En zondag houdt dat weerbeeld eigenlijk aan. Wederom 18 graden kans op een enkele bui bij een windkracht 4.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: De gemeenteraad van Altena neemt naar verwachting op 23 juni in met een stemt naar verwachting met... Goed, we doen het opnieuw. De gemeenteraad van Altena stemt naar verwachting op 23 juni in met een verhoging van het budget voor startersleningen. Tijdens de Altena-ronde werd gedebatteerd over de regeling, waarbij onder meer vragen werden gesteld over de leeftijdsgrens en de verdeling van leningen binnen de gemeente. ChristenUnie-raadslid Anne Duizer pleitte voor aanvullende maatregelen zoals koopstartwoningen en het inzetten van gemeentelijke grond om woningen betaalbaarder te maken. De meeste partijen reageerden positief op het voorstel. Starters kunnen de lening aanvragen via het stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente. De dorpsraad van Uitwijk vraagt opnieuw aandacht voor de verkeersveiligheid op de Uitwijkse straat en de Lage Weg. Volgens de dorpsraad zijn dit belangrijke fietsroutes voor scholieren, maar worden ze als onveilig ervaren door hardrijdend verkeer, landbouwvoertuigen en het ontbreken van fietsstroken. Voorzitter Kees Eikelboom heeft de gemeenteraad uitgenodigd voor een fietstocht tijdens de ochtendspits om zo de situatie zelf te ervaren. De gemeente wees eerder verzoeken voor fietsstroken af, maar in de nieuwe fietsvisie van Altena is de Uitwijkse straat inmiddels wel als aandachtspunt opgenomen. Jongerencentrum De Pomp in Almkerk viert dit jaar het 55-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan wordt op zaterdag 11 juli een reunie gehouden voor oud-bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en jongeren. De Pomp groeide in de afgelopen decennia uit tot een belangrijke ontmoetingsplek voor duizenden jongeren in Altena. Tijdens de jubileumdag kunnen bezoekers herinneringen ophalen, een tijdelijk museum bezoeken en deelnemen aan diverse activiteiten. De viering wordt afgesloten met een gezamenlijke barbecue en een avondprogramma. De toegang is gratis. Lichtplaatsschool Het Zwaantje in Werkendam dreigt na de zomervakantie te sluiten. De school biedt 1 dag per week onderwijs aan jonge schipperskinderen en is een van de 3 overgebleven lichtplaatsscholen in Nederland. Volgens onderwijsorganisatie LOVK is sluiting nodig vanwege dalende leerlingaantallen, financiële druk en het vertrek van de enige leerkracht. Schippers uit de regio zijn een petitie gestart om de school te behouden. Die is inmiddels meer dan 1000 keer ondertekend. Het LOVK onderzoekt nog of er mogelijk een oplossing is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal dagelijkse files worden voorzichtig aan alweer wat korter, maar lang niet overal, want op een aantal plekken nog flinke vertragingen, zoals op de A2 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Culemborg en Kerkdriel 16 kilometer file zijn met een half uur vertraging. Op de afsluitdijk staat een auto met pech. Op de A7 is dat van Den Hoeven naar Heerenveen. Bij Kornwerder Zand is die gestrand. Er staat 6 kilometer file met ook een half uur oponthoud. Ook veel vertraging in het noorden op de A7 van Groningen naar Heerenveen, ter hoogte van Tjallebert. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijst ook dicht, vertraging ruim 3 kwartier. En tenslotte valt op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij Duivens en Bergenswerkzaamheden aan de gang gebeurde eerder een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Terug naar Altena's beste muziekmix.
2: Dit is AFM.
4: Tot zeer de vrijdagmiddagspits.
5: Vrijdagmiddagspits.
4: Dit is AFM.

Niet dat het heel aardig is van deze Ariana Grande. Bedankt, hè. En ik ga naar de volgende. Nou ja, goed. Dat is blijkbaar hoe ze het af en toe ziet. Ah ja, misschien denk jij er ook zo over. Nou, ik ben op je uitgekeken en ik neem iemand anders. Ja, want daar gaat het eigenlijk over, hè. Ariana Grande hier op AFM. Thank you, next. Bijna 17:15. Vrijdagmiddag. Lekker. Weekend hier in Altena. En zometeen de uittips. Mocht jij nog een lege agenda hebben, de Altena uit top 3 komt er voor jou. Na deze fijne track, dit is Sam Fender en Rain Me In. Verhagen 4 vrijdag.

0: laatst heeft iemand een beetje verwarring zaaien. Verwarring geven, verward zijn, net hoe je doen wil. Je dacht even, is dit iets nieuws van Raccoon of zo? Ja, ik moet wel zeggen, dat klinkt ook best een beetje als Raccoon. Maar het is Sam Fender. En je hoort hem hier met Rain Me In. Vragen via vrijdag op deze prachtige vrijdagmiddag. Lekker aan het begin van je weekend.
1: Tips en inspiratie voor jouw weekend in Altena. Dit is de Altena Uit Top 3.
0: Een nieuw weekend voor de deur en nieuwe uittips om jouw weekend een beetje invulling te geven. Nou ja, je kan vanavond gelijk op pad hoor.
1: 3.
0: Want vanavond kan je jezelf melden in Uppel als je daar alles wil weten over de watertoren. Nou ja, en als ik zeg Uppel en watertoren, dan weet je uiteraard waar die lezing dan is vanavond. Als je denkt, goh, bijzonder gebouw, hoe zit dat nou eigenlijk? Wat is daar het idee van, vroeger en nu? De geschiedenis van die toren en ook het plaatsje Uppel komt veelvuldig voorbij vanavond. Een lezing en die wordt gegeven door Bram en namens Erfgoed Altena. En Bram Scherf die vertelt van alles over de lokale geschiedenis van die toren en de omgeving. Hij heeft bovendien ook zelf in een van de woningen naast Fort Altena gebouwd. Dus nou ja, leuk om alles daarover te weten te komen. Vanavond is de lezing, dus even eten zometeen en dan daar naartoe. Om 8 uur kan je inlopen en de lezing begint om 8:30. En grappig, de toegang is gewoon gratis, dus kijk lekker in die toren en ga daar alles over te weten komen vanavond. Nou, dat was de eerste.
1: 2.
0: Morgen zou je naar Giessen kunnen, want er is groot feest in Sporthal de Jager in Giessen. De reden, het 60-jarig bestaan van gymvereniging Lios uit Veen. Dat vieren ze in Giessen met als thema de jungle. Er is van alles opgetuigd in de zaal om die gymvereniging mooi te presenteren. Met lichtshow zelfs en bij passende muziek wordt er een toffe gymshow gegeven. Dus ga dat allemaal bekijken. Morgen in Giessen tussen 3:30 en 4:30 ben je daar van harte welkom.
1: 1.
0: En tot slot, je kan ze morgen eigenlijk niet missen. Want het is weer zover hoor. De jaarlijkse truckerdag trekt door Altena. En dat gaat met een hoop getoeter gaat dat door het gebied heen hier. Stichting Sportenspel Gehandicapten organiseert hem morgen 13 juni. De truckerdag vanuit Giessen vertrekken honderden vrachtwagens. Nou ja, sorry Rick, honderden is een beetje overdreven. 100 vrachtwagen. En die rijden door de gemeente Altena. En de deelnemers vertrekken vanaf 9 uur. En gaan vanuit Giessen naar, jawel, Uitwijk, Almkerk, Nieuwendijk, Werkendam, Sleewijk, Woudrichem, Rijswijk en zo weer terug naar Giessen. Dus nou ja, ga lekker zwaaien morgen naar de truckers die voorbij komen. En ze laten je duidelijk horen met de klakson wanneer dat ze bij jou in de buurt zijn. Tot zover deze Uittop 3. Lees het nog eens na op je gemakje via onze site radioafm.nl. En dan kan je daar de details nog op eigen gelegenheid even nazoeken. Wij gaan door met muziek Cool in the Game.

klein feestje hier in de studio. Cool and the Gang Celebration hier op Radio AFM. Het is 6:05 en dat wil zeggen tijd hier in de show voor nieuws, commercials, weer verkeer en dan zometeen bij je terug met meer muziek van onder meer. Jawel, ik ga gewoon K3 draaien het volgende uur. En die hebben een nieuw hoor. En dan wel samen met Donnie. En dat doet ze goed volgens mij. Maroon 5 ook, Gloria Estefan. En kan ik voor jou nog iets anders inplannen in de playlist? Geen probleem. Vraag hem rustig aan door een mail te sturen naar studio@radioafm.nl. Ik heb er nog eentje voor je voor het nieuws. En die is van een nieuw talent. Als ik het zo denk ik mag aankondigen. Stella Lefty. En zij zingt over Boston.

0: nu.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is MyVisTech aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij MyVisTech kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? MyVisTech heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
6: Bij Kaas en Eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 8:30 tot 12:00.
5: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
8: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en 10ers in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen of worden in ieder geval korter. Maar dat is niet overal het geval. Wat nog altijd

0: Groningen naar Heerenveen. Bij Tjallebert is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterreis ook dicht. Vertraging 3 kwartier. En tenslotte valt ook op de A50 Arnhem richting Os. Voor knooppunt Ewijk een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. En tenslotte de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 staat 5 kilometer file. En dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena. Here we go.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
2: Met nu...
1: Verhagen viert vrijdag.

0: is toch wel weer wat jaartjes geleden inmiddels. Maroon 5. En ze hadden toen een hitje met deze Animals. 8:06. Vrijdagavond. En dit is Radio AFM. Leuk dat je maar aan hebt staan. Verhagen viert vrijdag zo aan het begin van het weekend. En dat is toch fijn, hè? Dat moment dat het weer 5:00 geweest is op vrijdag. En nu dus officieel vrijdagavond. Heerlijk. Ik hoop dat je een leuk weekend gepland hebt. Dat je leuke dingen gaat doen. Of juist misschien wel helemaal niks. En dat je daar heel blij van wordt. Voetjes omhoog. Ja. Nou ja, lekker. Doe wat je vooral fijn vindt. Dat is eigenlijk de boodschap. Dan kan ik iets voor je betekenen. Hier in de show. Stuur een mail naar studio@radioafm.nl. En dan haal ik je graag met jouw informatie in de uitzending. Muziek dit uur voor je. Even kijken hoor. Bon Jovi zit erin. Taylor Swift. Gloria Estefan gaat voorbij komen. Dus een lekkere muziekvariatie. Ondertussen misschien eet smakelijk als je lekker wat gaat eten.
1: Rick Verhagen.
0: Ja, en eerst een nieuwe hoor. Van, jawel, K3 met Donnie. Waarom niet?

Muziek hier op Radio AFM van Gloria Estefan en Get On Your Feet. Vragen via vrijdag met straks nieuws uit de gemeente Altena. En ook het weekendweerbericht, dat is er met een kwartiertje voor je. Maar voordat het zover is, nog lekker wat muziek voor je. Onder meer Fleetwood Mac komt er zo meteen aan. En we gaan terug de jaren 80 in met Altena's beste 80s track. Dat zometeen na Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Hey.

0: is de nieuwste creatie van Taylor Swift. Die heet Elizabeth Taylor. En die hoor je hier op Radio AFM. Vragen wie vrijdag. Het is lekker hoor. Tijd voor weekend. De werkweek zit erop. En zometeen nieuws uit de gemeente Altena voor je.
1: Altena's beste 80's track.
0: Eerst, zoals we iedere week doen, terug de jaren 80 in de show met Altena's beste 80's track. En deze week 1986, naar jawel een van de grootste rockklassiekers uit de jaren 80 wel te verstaan. Want het nummer wat we erbij gaan halen, wat we afstoffen, stond op het album Slippery When Wet. En werd bovendien ook een van de meest bekendste songs van deze band. Het verhaal vertelt de tekst vertelt het verhaal van Tommy en Gina. Een hardwerkend stel dat ondanks tegenslagen blijft vechten voor hun dromen. En het herkenbare gitaargeluid in het nummer dat komt dan van een zogenaamde talkbox. Een effect dat een belangrijk onderdeel van de song werd. Grappig trouwens wel dat de band en zeker de frontman niet aanvankelijk overtuigd was van het nummer. Toch een beetje twijfel had van moeten we dit nou wel gaan doen. Maar goed, goede keuze geweest, want het werd een wereldhit met de nummer 1 positie in de Verenigde Staten. En nu, jaren later, 40 jaar later, wordt deze track nog steeds massaal gestreamd. En duikt het soms ineens weer op nieuwe plekken ineens ergens op. Knoop de eindjes aan elkaar en dan weet je waar het over gaat. 1986, Slippery When Wet, Tommy en Gina. Dit is natuurlijk het verhaal uit 1986 van Bon Jovi en Living on a Prayer.
1: Altena's beste 80's track.

0: Fijn hoor. Stukje muziek van Direct hier op Radio AFM en je hoorde 90s Kid. Zometeen door hier met de muziek na het nieuwscommercials weer verkeer. En dan met Hugel en Salto en ook Felix John hoor je zometeen hier op AFM.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Vanavond blijft het bewolkt en af en toe kan er een bui vallen. En vannacht is dat eigenlijk onveranderd het weerbeeld. Er kan nog wat neerslag vallen vannacht bij 13 graden. Morgen de zaterdag wisselend bewolkt. Af en toe een lichte bui en de temperatuur loopt op morgen tot niet warmer dan 17. Bij een matige westenwind die soms ook wat krachtiger kan zijn. En zondag eigenlijk hetzelfde 17 graden. Kans op een bui en een stevige wind.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: De nieuwe coalitie in Altena, bestaande uit CDA, Altena Lokaal, SGP en VVD, presenteerde donderdag het nieuwe bestuursakkoord. Dit bouwt voort op bestaand beleid met enkele koerswijzigingen. De gemeente zet meer in op collectieve ondersteuning, ontmoetingsplekken en investeringen in dorpshuizen en andere voorzieningen. Zwembaden blijven open en voor Park Veldzicht wordt een nieuwe invulling gezocht. Woningbouw krijgt prioriteit met aandacht voor leefbaarheid en alternatieve woonvormen. Grote windmolens blijven uitgesloten. De gemeente houdt regie op asielopvang en betrekt inwoners vroegtijdig. Het nieuwe college gaat verder met 4 ervaren wethouders in plaats van 5. Op 23 juni bespreekt de raad het akkoord en de benoemingen. In een woning aan de Floreffestraat in Werkendam is donderdagochtend rond 11:15 brand uitgebroken in de meterkast. De brandweer kwam met 1 tankautospuit ter plaatse en wist het vuur snel te blussen. Ook de politie was aanwezig en zette de omgeving tijdelijk af. Met de brand raakte niemand gewond, wel ontstond schade aan de woning. Monteurs van Inexis kwamen ter plaatse om de situatie veilig te stellen en de schade te herstellen. Bewoners van recreatiepark De Veense Put in Veen vragen de gemeente Altena om meer snelheid bij de plannen voor permanente bewoning. De gemeente wil eigenaren de mogelijkheid geven hun recreatiekavel om te zetten naar een permanente woonbestemming. Dat moet voor 2035 gebeuren, omdat legalisatie daarna niet meer mogelijk is. Volgens de vereniging Veense Put zorgt de lange doorlooptijd van het proces voor onzekerheid onder bewoners. Wethouder Sjaja Karim zegt ook voortgang te willen maken. Momenteel zou 40-45% van de bewoners bereid zijn mee te doen aan de omzetting. Groenvrijwilligers in Sleewijk zijn teleurgesteld over schade aan een parkje langs de Vlietstraat. Volgens hen zijn bij maaiwerkzaamheden planten, boomtakken en delen van de bodem beschadigd. De vrijwilligers werken al jaren aan het vergroten van de biodiversiteit in het park door bloemen en andere beplanting aan te brengen voor insecten en vogels. Ze vragen zich nu af hoe de uitgevoerde werkzaamheden passen binnen het gemeentelijk beleid voor natuur en biodiversiteit en willen hierover duidelijkheid van de gemeente Altena. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files lossen nu snel op, wel een paar bijzonderheden nog. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel nog altijd zo'n 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De A7 Groningen richting Heerenveen. De nasleep van een ongeluk bij Tjallebert. De weg is vrij met een vertraging nog een kwartier. Ook nog drukte op de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Voor Werkendam bij de brug bij Gorkum 20 minuten oponthoud. Zojuist gebeurde er nog een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os voor knooppunt Ewijk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Meerdere voertuigen zijn bij de aanrijding betrokken. De vertraging is inmiddels al een half uur. En het is ook nog druk op de N203 Alkmaar richting Amsterdam voor de aansluiting met de A9 bij de werkzaamheden daar bijna een kwartier op onthoudt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
2: Dit is AFM.
1: Verhagen viert vrijdag met Rick Verhagen. AFM.

muziek hier op AFM van Felix John, featuring Jasmine Thompson. En de Jasmine die hoor je natuurlijk hier met de vocalen. Ain't Nobody, hier op Radio AFM, hier voor de gemeente Altena. Dit is AFM, vrijdagavond, straks om 7 uur, mijn collega Kevin Joost hier op deze plek. En ik heb gezien dat hij er is en dat hij zijn programma lekker aan het voorbereiden is. Dus hem straks na 7 hier op de zender. Maar we zijn er niet doorheen. Zometeen oud en nieuw met toch wel een hele... Ja, ik vind het een leuke oud en nieuw. Ik moest 2 keer knipperen met mijn ogen toen ik dit zag, maar het is echt zo. Dus nou, lekker blijven luisteren voor die oud en nieuw zometeen hier in het programma. Na eerst nog het geluid van Fleetwood Mac. Dit is Everywhere, hier op AFM, Altena's beste muziekmix.

muziek van Fleetwood Mac. Je hoorde Everywhere hier in Verhagen 4 vrijdag. Zo, vrijdagavond. Hey, en zo waar, er begint een klein beetje een zonnetje door de studioramen te vallen. Dat had ik niet meer verwacht, want vanavond houden de buien nog wat aan. Het blijft bewolkt en dat is eigenlijk ook de komende weekend het hele weerbericht in een paar seconden. Nou ja, bij deze. Goed. Oud en nieuw nog voor je klaarstaan in de show. En in Oud en Nieuw, we gaan iedere week hier in Verhagen 4 vrijdag terug de tijd in. En dan stoffen we iets af. En dan pakken we er wat nieuws bij van dezelfde band of artiest. Dat plakken we erachteraan en dan je om te beoordelen of het een beetje hetzelfde klinkt nog als in eerdere tijd. En vandaag, ik vind hem leuk. Ik moest, wat ik net zeg, al even twee keer knipperen toen ik het zag. Maar het is echt zo. Want 25 jaar geleden was er een Nederlandse popgroep. En dat was nog ver voor de tijd van Idols, X-Factor en The Voice. Maar toen heette het Star Maker. Kunnen we toch wel titelen als de eerste talentenjacht. Op de Nederlandse televisie. Nog niet zo groot, maar wel succesvol. Want er kwam Chaotic uit voort. Zo, dat is even geleden. En het is ongekend, maar die zijn bezig met een reunie. Stonden gisteravond en ook vanavond in de Tivoli Vredenburg in Utrecht. Waar alles draait om die nostalgie van 25 jaar geleden. En uiteindelijk viel het, als ik het mag zeggen, uit elkaar. Omdat Sita toch wel een beetje het belangrijkste gezicht solo ging. En eigen muziek ging maken. En dat heeft ze een paar jaartjes gedaan. En ook daarna was dat een beetje klaar. En nu, ze zijn weer bij elkaar. Ze zijn het oude gevoel aan het opzoeken. En de nostalgie weer naar voren aan het halen. En dat gebeurt speciaal met een nieuwe uitgave van hun track Damn I Think I Love You. Die heet er nu Damn I Think I Love You 2.0. En dat is dan hun eigen terugblik op die 25 jaar. En ook wel weer apart dan, want er wordt voor gekozen nu om in het Nederlands te zingen in die Damn I Think I Love You 2.0. En dat hebben ze nooit eerder gedaan in die tijd. Dus oud en nieuw, 25 jaar door de tijd. Dat mogen duidelijk zijn met Chaotic hier in de show. En zo klonk dat, 25 jaar geleden. En luister maar eens even hoe die stemmen vandaag de dag klinken. Want die komt er gelijk achteraan. Oud en nieuw.

jee, wat is dit nou toch weer? Chaotic, Damn It, Think I Love You 2.0. Ja, vroeger was alles beter, zeggen ze toch. Het is een liedje met een knipoog, zullen we maar zeggen. Chaotic, terug.

heeft al flink wat samenwerkingen op zijn naam gezet. Maar deze is toch voor deze man ook nog wel eventjes nieuw. Martin Garrix, samen met niemand minder dan Ed Sheeran hier op Radio AFM. Met Repeat It hier in Vragen 4 Vrijdag. Er staat 6:55 op de klok. Dat wil zeggen dat de show erop zit. Zometeen Joosten in het weekend hier. Wij gaan lekker door met de muziek. Na 7 met Kevin dus hier. En lekker daarna blijven luisteren. Ik heb er nog eentje voor je. En dan zou ik zeggen tot volgende week op de vrijdag. Richting het nieuws. Muziek nog voor je. In excess. En je hoort al hoor. Dit is Never Tear Us Apart. Ik wens je een goed weekend. Veel plezier met Kevin. En tot volgende week voor een nieuwe show. En lekker blijven luisteren hier. AFM. Station voor de gemeente Altena.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Mariette Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim 1.000 miljard dollar. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
5: Er gaan wel veel verhalen rond. Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
4: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1.000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
6: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
4: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En dan wordt het 1 graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. We hebben alle files van de avondspits zijn opgelost. Er staan wel geteld er nog 2 op dit moment. En dat is op de A27 op te beginnen. Utrecht richting Breda bij de brug bij Gorkum nog 5 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk gebeurde aan het eind van de spits nog een ongeluk. Daar waren daar meerdere voertuigen bij betrokken. Er zijn in bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
10: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
11: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met

0: Kerkstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Here we go.
2: Wij zijn...

Een ja, rockband, beetje punk kunnen we wel noemen, uit Baltimore. Zij brachten een album uit vorig jaar. En ja, dat leverde de band, denk ik, de grootste bekendheid op tot op heden. Het album dat uitkwam volgens mij zo'n beetje rond augustus vorig jaar. Dat was getiteld Never Enough. En bevatte onder andere de single Never Enough. Maar ook dit nummer, I Care. De grote doorbraak, denk ik, van Turnstile kunnen we wel noemen. Terwijl de band, nou ja, toch al een flink aantal albums heeft uitgebracht. In totaal 4 stuks inmiddels. In 2016 met de eerste single kwam. En ja, in die zin al stevig aan de weg aan het timmeren was. Maar goed, de doorbraak kwam dan met album nummer 4, Never Enough. En het nummer I Care is een track afkomstig van het album. Vorig jaar ook regelmatig in Europa te vinden. Ook dit jaar staan ze wel weer op diverse festivalpodia in Europa. Maar in Nederland zien we ze voorlopig nog niet verschijnen op de podia. Turnstile dus met I Care. Daarmee begonnen wij deze nieuwe Joost in het weekend met ja, de komende 2 uur veel aandacht voor nieuwe muziek. Het viel een beetje tegen qua aantal nieuwe nummers vandaag. 9 slechts meegenomen naar de studio. Dat is niet zoveel. En die ga ik dan zeker ook de komende 2 uur allemaal aan je laten horen. Ja, dat moet niet zo moeilijk zijn dit keer. Dus daar ga ik er mijn uiterste best voor doen. Maar dat nogmaals geen probleem zijn. De komende 2 uur dus dit programma Joosten in het weekend. Maar we eerst even teruggaan naar vorige week. Toen kwam er na een periode van stilte nieuwe muziek uit van Benji. Hier is In Motion. Hey.

toeren. En werd het daar het angstvallig stil rondom Benji. Maar vorige week werd die stilte opengebroken door deze nieuwe single In Motion. Net zo'n meezinger, net zo'n vrolijk plaatje als we van Benji gewend zijn. Fijn dat ze weer terug zijn en zeer benieuwd wat er nog meer gaat komen. Vooralsnog is daar nog weinig over te zien. Geen optredens aangekondigd, geen album, geen andere singles, wat dan ook. Dus we moeten even afwachten wat er gaat gebeuren rondom Benji. Maar fijn dat ze weer terug zijn dus met In Motion. Ja, dit is even terug in de tijd. Band die inmiddels niet meer bestaat, kwam in de tijd uit Rotterdam. Ze heette Sint Solaire. En hebben twee fantastische albums afgeleverd, waar ook op deze singles stond.

Maar de band Synthsolaire kwam in de tijd uit Rotterdam en brachten hele fijne muziek uit. Ze noemen het zelf een beetje pop. Ik weet niet helemaal zeker of je dat helemaal zo kunt noemen. Maar aan de gaande weg aan het timmeren. Met onder andere ook dit nummer Videotape, wat misschien wel direct wat meer bekendheid opleverde voor de band. Uiteindelijk in 2023 besloten de band ermee te stoppen. De koek was op. Zo gaven ze aan naar flink wat jaren van muziek maken. En dat is vind ik nog steeds erg spijtig. Ik had graag nog meer gehoord van Synthsolaire. Vandaar dat het fijn terug was gaan in de tijd met dit nummer Videotape. Ja, dan is het tijd geworden om eens te gaan kijken naar de hedendaagse muziek. Zoals gezegd, het was vandaag wat matig met minimaal het aantal nummers dat is uitgekomen. Dus ik heb een selectie gemaakt. In totaal 9 nummers meegenomen naar de studio. En ik ga er nu een stuk of 3 achter elkaar aan je laten horen. Als eerste nieuwe muziek van de band uit Nederland, Personal Trainer natuurlijk. Moping komt er zometeen voor je aan. En ook nieuwe muziek van Interpol. Het is alweer een tijdje geleden dat die band nieuwe muziek uitbracht. See Out Loud is een van de 2 tracks die vandaag is uitgekomen. Dubbele single dus. En een nieuwe muziek in een samenwerking. Tom Odell samen met The Lumineers. En Old Lovers komt er zo meteen voor je aan. Maar als eerste is dit dus nieuwe muziek van Personal Trainer. Moping, zo heet de nieuwe single.

0: Ja, dit hoor je niet zo snel in dit programma. Maar ik moet zeggen, ik vond het een fijn plaatje. Tom O'Dell, samen met de Lumineers en Old Lovers, is vandaag uitgekomen. Beide zijn op tour op dit moment, Tom O'Dell en de Lumineers. Dus ik vermoed dat ze het ergens in de tussentijd een keer hebben gemaakt. Dat is deze bijzondere samenwerking die dan resulteert in het nummer Old Lovers. Dus de Lumineers samen met Tom O'Dell. Daarvoor hoor je ook nog nieuwe muziek van Interpol. Een dubbele single is er vandaag uitgebracht. Althans, zo heette dat in het verleden. Of je dat nog steeds zo noemt, weet ik eigenlijk niet. Of misschien gewoon twee singles gelijktijdig. Nou ja, This Mirror Weighs a Ton en See Out Loud. En je hoorde zojuist See Out Loud. Dat andere nummer, Mirror Weighs a Ton, is een beetje rustig. En wel wat anders dan we, denk ik, van Interpol gewend zijn. Maar ik koos toch voor de wat meer gitaren. See Out Loud. Dat alles resulteert straks overigens wel in een album. The Mirror Weighs a Ton is ook de titel van het album. Dat verschijnt op 28 augustus. En mocht je de band live willen gaan zien, dan zul je sowieso even moeten gaan naar Ticketswap, want het is allemaal uitverkocht. Maar op 17 november staan ze samen met Block Party in Avast live in Amsterdam. Ik vond het een verrassend kleine zaal voor deze twee bands die dan samen op tour zijn. Ik had toch wel verwacht dat er gewoon een zikkerdoompje aan vast zat. Maar goed, blijkbaar Avast is de keuze. Interpol dus samen met Block Party op het podium. Daarvoor hoorde je ook nog Personal Trainer met het nummer Moping. De tweede single in korte tijd en dat alles is op zich niet zo verrassend, want zij komen met een nieuw album. Dat album gaat verschijnen op 4 september. De nieuwe single die heet dus Moping en zal te vinden zijn op dat nieuwe album. En de band gaat de komende tijd nog optredens geven in de nabijheid. Onder andere op 27 juni in de Echo in Utrecht. Ze doen ook mee met Into the Great Wide Open op Vlieland. Dat is wel verrassend, vind ik. In september gaan ze naar de UK toe. Op zich is dat niet zo verrassend. Maar doen ze alleen maar in-stores bij allerlei speciale platenzaken die in ieder geval geselecteerd zijn. En daarna komen ze uiteraard gewoon weer terug naar Nederland. Gaan ze ook door daarna wel weer toeren door de UK. Zijn ze nog te vinden in Duitsland. Want ja, het gaat voor de wind met de band Personal Trainer. En met een nieuw album in de hand moet dat helemaal goed gaan komen. Dus Jordan Personal Trainer dus ook nog met Moping als nieuwe muziek in het programma Joosten in het weekend.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Ja, waar het zonnetje op dit moment schijnt in Altena. Maar het is wel erg donker aan het worden, zie ik. Dat heeft niks met de avond te maken. Toch wordt er gesteld dat het waarschijnlijk nog wel even droog blijft. Dus ik ben benieuwd waar die donkere luchten dan vandaan komen. Ik ga ervan uit dat dat betekent dat het overdrijft. Er kan vanavond overigens nog wel een buitje vallen. Dat wordt in ieder geval verwacht. Dan koelt het uiteindelijk vanavond en vannacht af tot een graadje of 13. Morgen in de ochtend, dan zien we de zon alweer tevoorschijn komen. In de middag zal het ook het geval zijn, wordt het uiteindelijk 17 graden. De nacht van zaterdag op zondag 11 graden, zondag overdag 18 graden. En dan ook meest droog en ook wel kans op wat zon.
1: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
0: De gemeenteraad van Altena stemt naar verwachting op 23 juni in met een verhoging van het budget voor startersleningen. Tijdens de Altena-ronde wordt werd gedebatteerd over de regeling waarbij onder meer vragen werden gesteld over de leeftijdsgrens en de verdeling van leningen binnen de gemeente. ChristenUnie-raadslid Anne Duijsen pleitte voor een aanvullende maatregelen zoals koopstart woningen en het inzetten van gemeentelijke grond om woningen betaalbaarder te maken. De meeste partijen reageerden positief op het voorstel. Starters kunnen de lening aanvragen via het stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. De dorpsraad van Uitwijk vraagt opnieuw aandacht voor de verkeersveiligheid op de Uitwijkse straat en de Lageweg. Volgens de dorpsraad zijn dit belangrijke fietsroutes voor scholieren, maar worden ze als onveilig ervaren door hardrijdend verkeer, landbouwvoertuigen en het ontbreken van fietsstroken. Voorzitter Kees Eikelboom heeft de gemeente uitgenodigd voor een fietstocht tijdens de ochtendspits om de situatie zelf te ervaren. De gemeente wijst eerder verzoeken voor fietsstroken af, maar in de nieuwe fietsvisie van Altena is de Uitwijkse straat inmiddels wel als aandachtspunt opgenomen. Jongeren Jongerencentrum De Pomp viert dit jaar het 55-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan wordt op zaterdag 11 juli een reunie gehouden voor oud-bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en jongeren. De Pomp groeide in de afgelopen decennia uit tot een belangrijke ontmoetingsplek voor duizenden jongeren in Altena. Tijdens de jubileumdag kunnen bezoekers herinneringen ophalen, een tijdelijk museum bezoeken en deelnemen aan diverse activiteiten. De viering wordt afgesloten met een gezamenlijke barbecue en een avondprogramma. De toegang is gratis. En lichtplaats school Het Zwaantje in Werkendam dreigt na de zomervakantie te sluiten. De school biedt 1 dag per week onderwijs aan jonge schipperskinderen en is 1 van de 3 overgebleven lichtplaatsscholen in Nederland. Volgens de onderwijsorganisatie LOVK is sluiting nodig vanwege dalende leerlingenaantallen, financiële druk en het vertrek van de enige leerkracht. Schippers uit de regio zijn een petitie gestart om de school te behouden. Die is inmiddels meer dan 1000 keer ondertekend. Het LOVK onderzoekt nog of er een oplossing mogelijk is. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

Ah, zo'n 11 jaar oud, dit nummer Sundara Karma hoorde je uit juni 2015 met Flame. En Sundara Karma is een Britse band. Ik weet eigenlijk niet eens of ze nog bestaan. Volgens mij zijn ze wel gestopt inderdaad. Ik zit ook even een beetje na te denken. Ja, wat hebben ze dan nog aan singles? Ja, dat Flame is wel, denk ik, het meest bekende nummer van deze band. En in 2024 besloot de band er uiteindelijk mee te stoppen. Daarvoor hoorde je de Cranberries. Keerden we even terug naar begin jaren 90, 1992 om precies te zijn. Toen kwam het nummer Dreams uit. Ja, en ik vind het wel mooi om te zien dat er steeds meer aandacht weer komt voor de band Cranberries. De singles, net zoals Linger, maar ook Dreams, die hoor ik steeds weer vaker voorbij komen. En Linger is natuurlijk recent nog een keer gecoverd door Roy Walters. Dus ja, het gaat in die zin nog best goed met de Cranberries. En daarom even terug in de tijd met het nummer Dreams, dus uit 1992. Ja, en dit is dan weer Spik Splinter Nieuwe Muziek van de Spaanse dames. Van The Warning, althans volgens mij komen ze uit Spanje. Ze zijn in ieder geval Spaanstalig. Vandaag kwam het album uit. Met daarop ook dit nummer, een albumtrackje dus. Ritual is dit. Dit is nieuwe muziek van The Warning.

Warning en Ritual. En dan, ja, twee fouten die te herstellen zijn. Ja, ik zei het al een beetje, Spaanstalig. Ja, dat klopt dan wel. Maar ze komen inderdaad niet echt uit Spanje. Nee, ze komen uit Monterrey. En dat ligt in Mexico. Een band bestaande uit drie dames, genaamd The Warning. En het album, dat is nog niet uit. Everything's Falling komt uit op 28 augustus. En daarop staat dan ook dit nummer Ritual. Dus nou ja, wat foutjes genoemd, maar bij deze allemaal weer hersteld. Zeer benieuwd naar wanneer The Warning weer richting Europa gaat komen. Ik denk met zo'n album in de hand is dat meestal wel het moment om ook weer het buitenland op te gaan zoeken. Ik zit even snel te spieken. Polen, België, Frankrijk, Portugal. Maar geen Nederland, inderdaad, wel te vinden op Werchter, Rockwerchter, op 3 juli. Deze band The Warning dus, met nieuwe muziek en een nieuw album dus onderweg. En dit is ook nieuwe muziek van vorige week. Ovenbaas, zo heet deze band.

is het debuutalbum dat vorige week is uitgekomen. Ik begrijp op nummer 5 te vinden in de UK album charts. Dus ja, dat doen ze goed. Je hoorde het nummer dat gewoon op als albumtrack te vinden is op het album Fall in Love. En ja, verder gaat het sowieso goed met deze Overpass. Ze gaan volop toeren langs allerlei festivals. Staan onder andere op 3 juli op Rock Werchter. Maar bijvoorbeeld ook het Mad Cool Festival in Madrid. Isle of Wight Festival in Newport, UK. En Reading Festival bijvoorbeeld. Ja, ik noem er maar even wat. En Leeds. Nou, en ze komen ook op 18 september naar de Tolhuistuin in Amsterdam. Kun je ze daar ook live gaan zien. Deze band Overpass, dus zeker een beetje om in de gaten te gaan houden. Ja, zometeen. Na het nieuws zijn wij terug met de tweede uur van dit programma. Joost in het weekend.

0: is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
6: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
9: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
8: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
10: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
8: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op dit moment nog op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderlo en Knoop het Waterberg staat een auto in brand. Hier is de rechterrijstrook dicht. Er staat inmiddels 5 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
14: Bij kaas- en eierhandel Duister.

0: Haagse luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: Joosten.

Dat was de naam van deze band uit Londen. Ze maakten dit soort synthpop en braken door in het jaar 2010, 2009 opgericht. En eigenlijk vrij snel ontstond er een hitje met dit Dent the Way I Feel. Kwam uit in 2010 en leverde de band bekendheid op. Stond in Vlaanderen zelfs in de hitparade. In Nederland veelvuldig te horen. Iets minder populair. Het verhaal denk ik zal inmiddels wel bekend zijn. Hè, rondom Charles Haddon, zanger van de band die op de artiestenparkeerplaats van Pukkelpop een einde aan zijn leven maakte. Daar wordt een verband gehouden met het bizarre einde ook van het optreden.

de op van deze band. Waarbij Charles Hedden helemaal aan het einde besloot dat het een heel goed idee was om met zijn voeten naar voren het publiek in te springen. Raakte daarbij een meisje die zwaar gewond raakte en werd afgevoerd met een ziekenwagen. Uiteindelijk bleek meerdere wervels te hebben gebroken. En volgens mij heeft dat er in ieder geval bij deze Charles Hedden stevig ingehakt. Althans, dat doet het verhaal doen geloven. Hij heeft meteen contact opgenomen met familie, gebeld, et cetera. Maar goed, of dit allemaal verband met elkaar houdt, is een beetje onbekend. Hij was ook al heel veel langer depressief. En nou ja, dat zou ook wel eens daarmee te maken kunnen hebben. Een bizar einde van deze band. Kort bestaan. En eigenlijk het enige wat wij in ieder geval echt in Nederland kennen is dit nummer. Dance the Way I Feel. Je hoorde Le Swimming Pool. En daarmee begon de tweede uur van dit programma Joost in het weekend. Ja, na zo'n triest verhaal over deze band, maar snel door met fijne muziek. Het komende uur ook nog aandacht voor nieuwe muziek. Alhoewel het vandaag dus wel wat minder was. Ik heb slechts 9 nieuwe nummers meegenomen naar de studio. Dus die hoor je allemaal vandaag. Ja, dat is toch wel eens makkelijk als het allemaal wel wat minder is. Maar goed, fijne nieuwe muziek dus voor je onderweg. Ook in de tweede uur van dit programma Joosten in het weekend.

alternatieve country. Dogwood Hill, zo heet deze band uit Virginia. Zij brengen op, dan moet ik even snel spieken hoor, 28 augustus een nieuw album uit. Destination Heaven, Euphoria Again en Dogwood Hills. Dat album is album nummer 3 van deze band. En daar vandaan van dat album is dit dan de nieuwste single Mac Memories vorige week uitgekomen. Het trok mijn aandacht, dit nummer. Dogwood Hills, zo heet deze band. Dus zometeen nog meer nieuwe muziek voor je onderweg. Maar ook dit jaar is het 15 jaar geleden dat we kennis maakten met Happy Camper. Een project uit Nederland rondom Job Roggeveen. En het debuutalbum van Happy Camper, dat is nu 15 jaar oud. En wordt opnieuw uitgebracht. Ja. Wat is Happy Camper dan? Ja, dat is het project rondom Job Roggeveen. Maar hij haalt bij ieder nummer ieder album haalt hij er weer allerlei andere artiesten bij. Allemaal wel artiesten, denk ik wel, veel uit van dezelfde hoek of dezelfde richting. Maar dat levert dan bijzondere nummers op. En dit was denk ik een van de eerste nummers die uitkwam van Happy Camper in Nederland. En ik dacht, dat is leuk om die er even bij te halen. Born With A Bothered Mind met Bauke Soete. Hij was in de tijd voetman van de Kevin Costners. En dit is dan Happy Camper. I was born with

Ja, 15 jaar Happy Camper. Debuutalbum kwam uit 15 jaar geleden. En vandaag is dan daar een nieuwe geheel geremasterde versie van uitgekomen. Van dat debuutalbum. Ik zat inderdaad even te tellen. Ja, behoorlijk wat muziek uitgebracht. Dit project Happy Camper. Ik zat ook even te spieken naar de. Naar de songs die dan op dat debuutalbum staan. Het debuutalbum is ook genoeg getiteld, Happy Camper. Dan zie je onder andere dus muziek met deze Bauke Soeter van de Kevin Costners. Ook Lijnen was in de tijd een singer-songwriter. Volgens mij niet meer zo heel erg actief in ieder geval in de muziek. Ook Odio Girot van Copark. Marien Doorlij van Mos. Tim Knol. Maar ook Mark van der Waarde van Elpino en de Volunteers. Janne Schra, toentertijd zangeres van Room 11. En ook Blauwtzoen stond er onder andere op. Ja, daarna nog heel veel meer albums uitgebracht. Volgens mij 5 stuks in totaal. Is Job Roggeveen met zijn project Happy Camper. En mocht je het nou leuk vinden, de band geeft ook nog een optreden. Ik denk dat dat dan is met al die muzikanten tezamen. Tweetal optredens om dat te vieren. Op 23 juni in de Kleine Comedie in Amsterdam. En op 25 juni in de Lantaarnvenster in Rotterdam. Shows in het kader van 15 jaar bestaan dus van het debuutalbum van Happy Camper. Een mooi project van deze Job Roggeveen. Goed, dat was even terug in de tijd. In dit programma Joosten in het weekend. Snel door met de hedendaagse muziek. Ik heb weer 3 nieuwe singles achter elkaar gezet. Die ik achter elkaar ook aan je ga laten horen. Als eerste nieuwe muziek van Penny Roert. Het is een tijdje stil geweest rondom haar. Maar er is vandaag een nieuwe single uitgekomen. Die ga ik met plezier aan je laten horen. Who Will Take Care of Me is de nieuwe single. Wat ander geluid dan we van haar gewend zijn. Er zit een heel verhaal achter. Maar daar gaat ze binnenkort hier ook op de radio iets meer over vertellen. We spreken haar over een week of 2 in dit programma. Ook nieuwe muziek van Spacey June. East Village komt er voor je aan. En muziek van Sorsha Richardson. Ook dat is nieuwe muziek. En ook die nieuwe single van haar is voor je onderweg. Maar als eerste dus nieuwe muziek van Penny Roo. Who Will Take Care of Me is de nieuwe single.

0: Richardson, zo heet deze single-songwriter uit Dublin, Ierland dus. Haar single Illinois Again kwam vandaag uit en er komt ook een album aan. Draw the Outline komt uit op 11 september. Is het derde album van deze Sorcha Richardson. Daarvoor hoorde je ook nog Spacey Jane. Band die we al eerder lieten horen. Want band brengt een aantal singles achter elkaar uit. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een EP. Die EP getiteld Exit Wounds is vandaag uitgekomen. East Village is een track afkomstig van die EP. En Spacey Jane is een Australische band. Komen uit het westen van Australië. En zijn al sinds 2016 actief in de muziekwereld. In Nederland, ja, volgens mij nog helemaal niet zo bekend. Wel al een drietal albums uitgebracht. En volgens mij is na die EP komt er volgens mij ook alweer een album aan. Als ik het even goed zag van deze Spacey Jane. En daar weer voor hoorden we ook nog nieuwe muziek van Penny Roo. Zij heeft een periode even geen muziek uitgebracht. Het is een beetje stil geweest rondom haar. Ik zag wel dat ze, als ik het goed heb gezien, een theatertour heeft gedaan. Maar vandaag kwam dan een eerste single uit in een rijtje van meer. Althans, dat wordt dan gesteld. Het eerste hoofdstuk van een groter coming-of-age verhaal, zoals ze zelf stelt. En het nummer wat je hoorde, Would Will Take Care of Me. Ja, het is wel een beetje al te raden. Het gaat over het eindigen van relaties. Dat is het verhaal ook wat achter deze single zit. Over 2 weken spreken we haar en horen we veel meer over deze single. En alles wat er op korte termijn nog aan zit te komen. 3 nieuwe tracks dus achter elkaar te horen in dit programma Joosten in het Weekend.
1: Dit is AFM Weerbericht.
0: Ja, de donkere lucht is een klein beetje verdwenen, zie ik. Gelukkig. Net echt een hele donkere lucht, hè. Maar op dit moment schijnt het zonnetje nog in Altena. En is het nog steeds best aangenaam, hoor, met een graadje of 17. Er kan vanavond nog wel een klein buitje gaan vallen. Maar daarna wordt het wel redelijk droog. En de rest van het weekend blijft het ook redelijk droog. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 13. Morgen in de ochtend zien we de zon al tevoorschijn komen. Inmiddag zet dat door en wordt het uiteindelijk een graadje of 17. De nacht van zaterdag op zondag wordt het 11 graden. Zondag overdag 18 graden. En zoals gezegd dan meest droog. En ook dan is de zon zeer regelmatig te zien.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: De nieuwe coalitie in Altena, bestaande uit CDA, Altena Lokaal, SGP en VVD, presenteerde gisteren het nieuwe bestuursakkoord. Dit bouwt voort op bestaand beleid met enkele koerswijzigingen. De gemeente zet meer in op collectieve ondersteuning, ontmoetingsplekken en investeringen in dorpshuizen en andere voorzieningen. Zwembaden blijven open en voor Park Veldzicht wordt een nieuwe invulling gezocht. Woningbouw krijgt prioriteit met aandacht voor leefbaarheid en alternatieve woonvormen. Grote windmolens blijven uitgesloten. De gemeente houdt regie op asielopvang en betrekt inwoners vroegtijdig. Het nieuwe college gaat verder met 4 ervaren wethouders in plaats van 5. En op 23 juni bespreekt de raad het akkoord en de benoemingen. In een woning aan de Floreffenstraat in Werkendam is donderdagochtend rond 11:15 brand uitgebroken in een meterkast. De brandweer kwam met 1 tankauto spuit ter plaatse en wist het vuur snel te blussen. Ook de politie was aanwezig en zette de omgeving tijdelijk af. Bij de brand raakte niemand gewond, wel ontstond schade aan de woning. Monteurs van Enexis kwamen ter plaatse om de situatie veilig te stellen en de schade te herstellen. Bewoners van recreatiepark De Veense Put in Veen vragen de gemeente Altena om meer snelheid bij de plannen voor permanente bewoning. De gemeente wil eigenaren de mogelijkheid geven om het recreatiekavel om te zetten naar een woonbestemming. Dat moet voor 2035 gebeuren, omdat legalisatie daarna niet meer mogelijk is. Volgens de vereniging Veense Put zorgt de lange looptijd van het proces voor onzekerheid onder de bewoners. Wethouder Sjaja Karim zegt ook voortgang te willen maken. Momenteel zouden ongeveer 40-45% van de bewoners bereid zijn mee te doen aan de omzetting. Groenvrijwilligers in Sleewijk zijn teleurgesteld over schade aan een parkje langs de Vlietstraat. Volgens hen zijn bij maaiwerkzaamheden planten, boomtakken en delen van de bodem beschadigd. Vrijwilligers werken al jaren aan het vergroten van de biodiversiteit in het park door bloemen en andere beplanting aan te brengen voor insecten en vogels. Zij vragen zich af hoe de uitgevoerde werkzaamheden passen binnen het gemeentelijk beleid voor natuur en biodiversiteit en willen hierover duidelijkheid van de gemeente. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

Her Name, Jorre Air Traffic. En dat was muziek uit het jaar 2006. En daarvoor ook nog de superband Temple of the Dog. Een band die in 1990 werd opgericht in Seattle. Jawel, grunge, zo kun je het dan ook meteen noemen. Met daarbij Eddie Vedder als zang en achtergrondzang. Dat was een heel verhaal zit erachter. Maar dat is heel toevallig dat hij daar eigenlijk in belandde. Maar verder ook nog Chris Cornell. Die als initiatiefnemer eigenlijk achter deze band zat. Veel bekende muzikanten uit het grunge hoekje. En zij brachten het nummer Hunger Strike uit. Wat in 1992 een bescheiden hitje opleverde wereldwijd. Maar eigenlijk ook een beetje de eerste kennismaking, denk ik wel, zo'n beetje was met grunge in de wereld buiten Seattle. Dat vermoed ik dan althans een beetje. En die hoorde hier in het programma Joost in het weekend. Even terug in de tijd, maar door met de nieuwe muziek. La Sécurité, zo heet deze band uit Frankrijk, jawel. En dit is nieuwe muziek.

La Sécurité, zo heet deze Canadese postpunk band. Met een beetje vleugje new wave er doorheen. Zij brachten vandaag het nieuwe tweede album Bingo uit. En daarop staat dit nummer Nana. En mocht je live willen gaan zien, ja, ze komen ook naar Nederland toe. 22 juli staan ze al op het Volkhof Festival in Nijmegen. En wat later ook nog met een solo show op 30 oktober in de Paradiso in Amsterdam. Ja, of 28 oktober muziekgieterij Maastricht. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel redelijk ver weg is. Alhoewel, een weekendje Maastricht eraan vastknopen kan ook best ideaal zijn, toch? Ja.

single. En is afkomstig van het aanstaande album Tarmac, dat op 18 september gaat verschijnen. En dit is muziek van vorige week, de DLA's. Met het hele fijne amazing liedje, dit is...

The Florentines. Single die enige weken geleden uitkwam. En daarvoor hoorde je ook nog de DMA's en Hurricane. En daarmee kwam aan het einde van dit programma Joostje in het weekend. Wat mij betreft graag tot volgende week. Ben ik bij je terug met wederom weer heel veel muziek. En voor deze week gaan we eruit met muziek van Star Sailor, Alcoholic. Tot volgende week. Hoi.

0: idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
2: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog drie kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
10: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
9: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
11: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel

0: wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertraging, maar wel twee wegafsluitingen. De A13, de Haag richting Rotterdam, die is dicht tussen Delft-Noord en afrit Rotterdam Airport. Er staan ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Omrijden kan via de A4. En de N31, Drachten richting Leeuwarden. Daar is een vrachtwagen gekanteld vanmiddag al ter hoogte van Drachten. Ook hier is de weg dicht. Omrijden kan daar via de A7 en de A32. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
2: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
5: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
6: Met nu
1: non-stop muziek.
6: Dit is AFM.

0: FM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
8: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
7: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Bij Rotterdam Airport is een ongeluk gebeurd waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is op dit moment ook dicht. Omrijden kan eenvoudig via de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Met nu
5: non-stop muziek.
0: Dit is AFM.

0: Air zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De middelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
13: Met nu
8: non-stop muziek.
13: Dit is AFM.

superhero. Would you damn

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is de

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is AFM.